0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: Rijkswaterstaat raadt aan om vanaf maandag 7 september de snelweg A2 tussen Everdingen en Deil richting 's-Hertogenbosch te mijden. Daar zal dan nieuw asfalt worden aangebracht. De werkzaamheden gaan 6 weken duren. Ook verkeer in tegengestelde richting zal er last van hebben, omdat er ook aan hun kant een rijstrook uitvalt. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21.
1: Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Dit uur gegarandeerd

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: Rijkswaterstaat raadt aan om vanaf maandag 7 september de snelweg A2 tussen Everdingen en Deil richting 's-Hertogenbosch te mijden. Daar zal dan nieuw asfalt worden aangebracht. De werkzaamheden gaan 6 weken duren. Ook verkeer in tegengestelde richting zal er last van hebben, omdat er ook aan hun kant een rijstrook uitvalt. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Rijkswaterstaat raadt aan om vanaf maandag 7 september de snelweg A2 tussen Everdingen en Deil richting 's-Hertogenbosch te mijden. Daar zal dan nieuw asfalt worden aangebracht. De werkzaamheden gaan 6 weken duren. Ook verkeer in tegengestelde richting zal er last van hebben, omdat er ook aan hun kant een rijstrook uitvalt. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: Rijkswaterstaat raadt aan om vanaf maandag 7 september de snelweg A2 tussen Everdingen en Deil richting 's-Hertogenbosch te mijden. Daar zal dan nieuw asfalt worden aangebracht. De werkzaamheden gaan 6 weken duren. Ook verkeer in tegengestelde richting zal er last van hebben, omdat er ook aan hun kant een rijstrook uitvalt. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten voor onderzoek. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. Er worden nog duizenden mensen vermist. In Tibet zijn 16 doden geteld. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar dat heeft niet tot stroomuitval geleid. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Er staat een grote hoeveelheid ontvlambare koelolie in brand, die ligt opgeslagen in kelders, die volgens de brandweer niet veilig toegankelijk zijn. De brandweer verwacht nog 24 uur ter plaatse te blijven. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht, vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind met temperaturen tussen 18 en 22 graden.
0: Tot zover het radionieuws op Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: van de Achterhoek.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koutabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten voor onderzoek. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. Er worden nog duizenden mensen vermist. In Tibet zijn 16 doden geteld. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar het heeft niet tot stroomuitval geleid. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Er staat een grote hoeveelheid ontvlambare koelolie in brand, die ligt opgeslagen in kelders, die volgens de brandweer niet veilig toegankelijk zijn. De brandweer verwacht nog 24 uur ter plaatse te blijven. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht, vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Man, dat zeg ik. Je lult me wat. Regio 8.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche maar €1,50 per stuk.

0: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
1: Oké, we gaan. Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota.

Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl.

0: ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje
1: maakt je dag. Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
2: Luister Regio 8 via FM, DAB+ en de Regio 8-app. 8 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. Op Chinees grondgebied zijn volgens staatsmedia in China zeker 16 doden gevallen en worden ongeveer 550 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Dat meldde de Noord-Koreaanse staatsmedia. Naast het verlies van zijn hoge positie is hij binnen de leiding van de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. De nieuwe minister van Defensie van Noord-Korea is Kim Song-gi, oud-directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind met temperaturen tussen 18 en 22 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
2: Hé, wat doe jij nou?
1: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: Schlafen gehen.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
3: Zondagmiddag 13 september komt de Wageningse vijfmansformatie De Ferme Jongens. Ferme en de stevige nederpop spelen in het Natuurtheater.
2: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
4: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het nee-kamp heeft een nipte voorsprong. Het wachten is op de uitslag van de districten buiten de hoofdstad Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen. In 2009 had IJsland al eens het EU-lidmaatschap aangevraagd, maar die aanvraag is in 2013 ingetrokken. Volgens voorstanders leidt lidmaatschap van de EU tot een minder hoge inflatie en lagere rentetarieven. Maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. Op Chinees grondgebied zijn volgens staatsmedia in China zeker 16 doden gevallen en worden ongeveer 550 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Dat meldde de Noord-Koreaanse staatsmedia. Naast het verlies van zijn hoge positie is hij binnen de leiding van de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. De nieuwe minister van Defensie van Noord-Korea is Kim Song-gi, oud-directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind met temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Yes!
3: Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september
2: is het weer zover.
3: Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders Het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september?
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu! 40 gig data voor maar 1 euro!
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Echt Noberschap in de Achterhoek. Vita Nobers. Verzuim vraagt een andere benadering om preventie, verzuim en risico's af te dekken. Vita Mee heeft de unieke oplossing voor het MKB. Vita Nobers. Schrijf je nu in voor een Nobertafel. Installatiebedrijf BTM Achterhoek. Sterk in installatiewerk. Wij staan voor duidelijkheid, deskundigheid en dichtbij. Voor meer informatie kijkt u op btmachterhoek.nl.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
7: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
3: Met op zaterdag 5 september Roots Night. Met de Porch People, Small Time Crooks en Hilltop Howlers.
7: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
8: Prima Hollandia. De laatste.
0: laatste zondag van augustus, jongens. We gaan even lekker rock'n'rollen.

0: Die samen met Johnny Valentino de nieuwe single van hun Lekker Shaken. Dat was de titel. Zo, welkom, nieuwe aflevering Prima Hollandia. Het is vandaag zondag 30 augustus. En er is weer van alles te doen hier in de omgeving. We gaan zo meteen schakelen naar Zelhem. Want daar hebben wij Zelhem op heetekolen. Balthasar van Puffelen zit daar voor ons de hele dag. En die maakt daar leuke impressies. We gaan zo meteen eens even schakelen met Bal. Eens kijken of de kolen al opgestookt worden door in Zelhem. Ja, en een fietsronde hier in de Achterhoek. Daar kwamen we vanmorgen al achter dat we niet zo makkelijk bij de studio van Regio 8 konden komen. Ja, voor degene die er vandaag nog moet komen bij de studio van Regio 8. Het handigste is gewoon aan de achterkant parkeren. Aan de andere kant van de Oude IJssel. En dan via het bruggetje eroverheen. En dan kom je vanzelf hier op het industriepark De Dru. En ook bij de studio's van Regio 8. En met klem wil ik dat graag even zeggen. Want we krijgen straks gasten in de studio van het schuttersfeest die dan de federatieve schuttersdag wordt volgende week georganiseerd op 6 september. Ik hoop dat de luisteraars die hier naar de studio toe willen even luisteren. Houd even in de gaten, jongens. Dus aan de achterkant parkeren als het kan. En dan over het bruggetje heen en dan kom je vanzelf bij de studio's van Regio 8. Ik heb helaas eventjes geen contactpersoon van het schuttersfeest die dan. Dus mocht jij straks naar de studio willen komen, houd even in de gaten. Dan gaat het helemaal goed komen. Ja, die komen in ieder geval straks eventjes een babbeltje maken over het federatieve schuttersdag in Didam 6 september. Aanstaande zondag gaat het gebeuren. En de nieuwe Duitsstalige single van Michel Wolzink, die gaan we promoten. Jazeker, Michel die komt straks ook hier naar de studio van Regio 8. Even een babbeltje maken en heeft een prachtige nieuwe Duitsstalige single gemaakt. Dus wat dat betreft, blijf lekker luisteren. Nou, Henk Dissel gaan we straks nog even bellen. En Mike Riva, ook hun hebben alle twee een nieuwe single gemaakt. En uiteraard laten we die platen ook horen. En gaan we even een telefonisch contact zoeken. Goed, de lijnen hebben we opengezet. 0314-65-2345, dat is ons telefoonnummer. Ans is de telefoniste van morgen. Kun je bijna alles bij kwijt, geen enkel probleem. Je mag ook een mailtje sturen, twan@regio8.nl. Dus twan@regio8.nl. Of een appje 06-47-47-0022. En dan gaan we verder op een programma. Leuke plaat voor jullie draaien, geen enkel probleem. Desiree, die heeft de productie vandaag in handen. Die gaat alles uitzoeken. En we wensen natuurlijk Sebe een hele goede reis naar Oostenrijk. Die is onderweg naar Oostenrijk toe, samen met zijn echtgenote en de groetjes daar. En ja, maak er wat moois van. Het zal best, denk ik, goed komen. De eerste groet hebben we binnengekregen. Eens even kijken. Ja, die is van Alfred Meijer. Ja, hoe kan het ook anders? Twan, goedemorgen. Zou je eventjes naar negen het liedje De Vliegenplagen van Hans Kurpen willen draaien? Speciaal voor Marcel Schepers uit Soend, zeggen ze aan. Voorheen de tweede vreemde man. En natuurlijk voor alle luisteraars die houden van ons dialect. Groetjes komen van Alfred Meijer uit Weel. En Alfred, ook dank je wel voor de beterschapswensen die ik van de week ook heb binnengekregen op de mail. Wij gaan het rustig aandoen. En die wetenschapswensen wil ik ook dank voor zeggen voor Leo Venderbos. Die kreeg ik van de week ook sterkte, Twan. En hopen we dat de oorzaak gauw ontdekt wordt. En de groetjes komen van Leo Venderbos uit Nijmegen. Ook dankjewel daarvoor. Ja, we zitten nog volop in onderzoek. Voor de luisteraars die ze allemaal nog niet hebben meegekregen. Er moeten nog wat onderzoek gedaan worden. En dan hopen we wat te kunnen vinden, waar het allemaal vandaan komt. Nou, ik voel me gelukkig best wel aardig goed. Dus een programma kan ik nog wel maken en presenteren. Dus vandaar dat we weer wat gezelligheid op de radio brengen. Dat gezegd heb, dan jongens, gaan we hem draaien.
1: Vliegen, vliegen, akko kriegen, slok op plat. Vliegen, vliegen, akko kriegen. En door akko oosten had. Sommers had ze mooi kan wijzen, buiten in het zachte gras, aai van het lopen puffen. Graag wat wollen liggen, suffen, zonder werk en zonder les.

0: kriegen, altijd hij zijn oosten had. Jo, ik hoort me weer naar binnen, maar veel zou er niet bij winnen. Kiek, door loop ze langs de richels, langs de stenen, langs de tichels. Langs de raams en de gardinen, langs de fles met de melissinen. Op de tafel, in de kannen, in de wiem aan de hoelen van. En langs de zolder, langs de ribben, langs de stulen en langs de kribben. Langs de spek en langs de schinken, in de melkkan om te drinken. En in de wie gevuld de keuze, liefst op kindjes arme neuzen. Kijk ze schilderen aan de roeten, dingen roost als sommersproeten. Van de koestal op ons brood, alle vliegen moesten dood. Vliegen, vliegen, akko kriegen, slok op plat. Vliegen, vliegen, akko kriegen, maar dat kriegen geet niet glad. Vliegen vangers die het goed kleeft, door aan lot vol vliegen het leven. Kijk ze stippen op de tenen, kijk ze trekken met de benen. Nog proberen hem los te komen, nog wat snorren en wat brommen. Nog wat draaien en wat drillen en nog wat spattelen en rillen. Lange in de liem nog knooien, tussen de leven en de dooien. Ziet ze spelken, ziet ze rukken, ziet ze hurvelen en krukken. Nee, nou kijk ik moe niet langer naar de vieze vliegen vanger. Nee, die straf is toch te groot, slot een ense liever dood. Vliegen, vliegen, kokriegen, kokriegen, slok op plat. Vliegen, vliegen, kokriegen, alweer mis, zo vast als wat. Vangen in een vliegenglas, liekt zo vreed niet en zo kras. Zoek zich eerst aan zoeker zat en dan in het lekkere zeepen nat. Montre zwemt ze eerst in het rond, maar ze vuilt jou nergens grond. Dat klabasten en dat bastel, dat gekletter en dat bastel. Gauw een ander onderdrukken, om de vlucht te doen gelukken. Op een schipbreuk lik het hoos, het vliegenglas is ook ternoost. Nee, dat mooie vliegenglas is ook tevreden en ook te kras. Vliegen, vliegen, akko kriegen, geef ik aan een spinnenkop. Vliegen, vliegen, akko kriegen, en de Freddo lekker op.
1: Mooi, hè? Hans Keupen was dat met de vliegenplogen, hè? Ja, prachtig. Ja, luisteraars, Rob de Nijs werd aangevraagd met twee verschillende titels. Ja, we kunnen er maar eentje draaien. En dit keer hebben we de keuze gemaakt op Deze Zee. Die gaan we in ieder geval draaien van Twan Goedemorgen. Graag een leuk nummer van Rob de Nijs. De groetjes die komen van Bianca uit Doetinchem. En ik hoop dat dat ook goed is, Bianca, Deze Zee. En Deze Zee gaan we ook draaien van Henny en Sophia Krauts. Nou, bij deze dus...

Rob de Nijs hoor je met deze zee op speciaal verzoek in het programma Prima Hollandia. Zo, het is 19 minuten over 9 geworden en we gaan eens schakelen eventjes naar Selm. Ja, eens even kijken of we daar nog een leuk melodietje bij kunnen.

0: Ja, Bal, goedemorgen.
1: Ja, een hele goede morgen hier live vanuit Zelhem op het industrieterrein. Zelhem op hete kolen vandaag. Maar ja, de smokers, de gasten van de barbecues, die zijn volgens mij nog hout aan het sprokkelen. Daar straks veel meer over. De dag begint met een hele bijzondere rit. Goedemorgen, John.
2: Goedemorgen.
1: De Smoks Hannenrit.
2: Klopt.
1: Eerste keer?
2: Tweede keer.
1: Tweede keer. Wat kun je nog van vorig jaar herinneren?
2: Het weer was een beetje hetzelfde. Begon te regen. En eigenlijk de rest van de dag klaart het een beetje op. En het is vooral gewoon een hele mooie rit. Veel verschillende auto's. Veel verschillende brommers en motoren. Dus je kunt je hartje... Hoe zeggen ze dat dan mooi? Je kunt... Je kijkt je ogen uit.
1: Ja, je kijkt je ogen uit. Ja, er rijdt hier van alles. Alles wat ooit gereden heeft. Van hele dikke oude Mercedes'en tot dan Triumphs. Ik zie MG's. Ik zie allerlei Amerikaanse dingen. Geweldig helemaal gerestaureerd. Maar jij hebt een kever.
2: Ja.
1: Ik geef hem, wat voor jaar is hij?
2: Dan moet ik even mijn kameraden kijken. 74.
1: 74, oké. Okay, en jij bent zelf uit?
2: 82.
1: 82, dus wauw, je rijdt echt een mooi autje.
2: Ja.
1: Wat is er zo bijzonder aan het rijden in een kever?
2: Het is helemaal mechanisch. Je hebt echt geen enkele hulpmiddelen, helemaal niets. Dus het is, je voelt echt alles aan dat ding. Zeker die van ons, want die hebben we nog een klein beetje omlaag gebracht. Het is gewoon... oud. Het is anders dan tegenwoordig die nieuwe auto's waar je eigenlijk alleen maar je laat rijden. Dit is echt nog rijden.
1: Ja, Big Brother is watching you tegenwoordig. Hè? Alles zit er in die auto's tegenwoordig, maar ze kunnen ook alles terugzien. En in die kever, er valt geen moeite terug te zien. Hè?
2: Nee, helemaal niks. Nee.
1: En dat geluid, dat is ook een specifiek geluid.
2: Ja. Dat boksergeluid, dat heb je eigenlijk alleen in de kever of in een oude Porsche ook waarschijnlijk. Maar dat is wel echt iets wat bij de kever hoort, ja.
1: Het grappige was eigenlijk, ik wist niet meer waar ik vanmorgen moest zijn. En best wel grappig, op een gegeven moment zag ik een paar oude Kreidlers rijden, Twan. En ik dacht, daar ga ik achteraan.
0: Dat is mooi.
1: Bij de start uit, hè. Nou goed, er mag al gestart worden.
2: Ja, klopt, vanaf 9 uur.
1: Vanaf 9 uur, maar niemand maakt haast, hè.
2: Nee, dat is ook niet de bedoeling van deze dag volgens mij.
1: Het is geen wedstrijd, het is gewoon genieten geblazen met elkaar. Straks allemaal naar het centrum. En leuk voor de luisteraars om te weten is... straks tussen 12 en 1 zijn ze allemaal terug in Zelhem, want ze gaan zo meteen rijden. En dan staan ze allemaal opgesteld door het hele centrum heen. En alle trotse eigenaars staan er meestal voor en kunnen je alles over die oude bakken vertellen. Hè?
2: Klopt.
1: Ja. Even goed, joh. Ik ga je heel veel plezier wensen. Leuk je even gesproken te hebben, John. En een hele leuke rit. En misschien tot straks nog even in het centrum.
2: Dankjewel.
1: Tot straks. Dankjewel. Nou, Twan, je hoorde het. Het is sfeervol hier.
0: Ja,
1: we zitten met z'n allen aan de koffie. En af en toe rijdt er eentje weg. Maar niemand heeft haast. Vind ik wel lachen.
0: Nee, dat is wel mooi. Lekker gemuurlijk aan hier in de Achterhoek, hè?
1: Ik spreek je over een half uur weer. Dankjewel.
0: Ja, hartstikke goed, Bal. Tot straks. Hoi. Dat was die Balthazar. En hij zit in Zelhem op hete kolen, jongens. En dat is een prachtig evenement vandaag. Als je niks te doen hebt, mag je daar rustig eens eventjes een blikje gaan werpen. Zo, wij gaan snel verder met de volgende groetjes en felicitaties. Goedemorgen, Twan de medewerkers. Graag willen we een gezellig verzoekje aanvragen voor Mariet Ketelaar, die 22 augustus haar 76e verjaardag mocht vieren. Wens haar een heel mooi en gezond nieuw levensjaar toe. Lieve groet van Wim en Carla en graag als het zou kunnen. Laat de zon in je hart van de René Schuurmans. Twan, bedankt, staat erbij. Nou, zeker, jongen. Geen enkel probleem. We gaan het speciaal voor jullie draaien, hoor. Lekker zomerse muziek nog. Een beetje nazomer hebben we nu, hè? Inderdaad.

Ja, zo is het. Het leven duurt maar even, jongens. Voor je het in de gaten hebt, is het al gebeurd. Hè? Inderdaad, dus we moeten de dag plukken. Hè? En dat doen we ook vandaag ook weer. Vandaag de laatste zondag van augustus. En dan gaan wij over een paar dagjes alweer naar september 2026. Jeetje, jongens. De meeste vakanties die zitten er alweer een klein beetje op. Maar ook draaien wij de muziek voor de mensen die gewoon geen vakantie hebben kunnen vieren. Om wat voor reden dan ook. Ook daar draaien wij deze platen speciaal voor. Nou, Twan en medewerkers, ik vraag een plaat aan voor van Aline. Als je nu echt de waarheid zegt voor Gina Derksen, Ans en Hans Neervoort, Olga en Erik, Tony Gazing en het hele Primelanden-team en alle luisteraars en voor mezelf, Benny Bosman. Benny, we hebben hem kunnen vinden en we gaan hem speciaal voor jullie draaien. De groetjes daar, jongens.

0: Aline, en als je nu echt de waarheid zegt over speciaal bezoek in Prima Hollandia. Zo, we gaan eens even kijken op de klok. Ja, het is 9:50 en dat betekent de hoogste tijd voor de Piraatplaat. Van de week ben ik weer even, hebben we even een bezoekje gebracht aan de ijsbeer en Lady. Een lekker bakje koffie gedronken met een heerlijke grote koek erbij. En we hebben weer even gezellig bijgekletst en bijgebed. En uiteraard weer een nieuwe serie singeltjes uitgeruild. En we hebben hier een prachtige opname uit, even kijken, 1981, jazeker, van Henk Wijngaard. Ik heb een truck als mijn woning. Die gaan we draaien met pick-up naald en een singeltje erop met de juiste versnelling en een beetje stroom. En dan moet het allemaal toch goed komen. Zo is het. IJsbeer L.A. die de groetjes daar. Dank voor de gezellige avond en voor de koffie en de koeken. En we gaan hem draaien. Henk Wijngaard, de Piraatplaat van deze week.
1: De Piraatplaat van de week. Uitgekozen door de IJsbeer en L.A.

Terug in de tijd in 1981 met onze goede vriend Henk Wijngaard. En het gaat hem gelukkig alweer wat beter af. Hij is, dacht ik, alweer weer thuis en hij is een beetje aan het herstellen. En we wensen Henk natuurlijk heel veel beterschap, hè? Absoluut. Het was de Piraatplaat van deze week. Volgende week hebben we er weer een. We gaan hem straks op Facebook. Prima, Hollandia Zeta. Sebe vandaag eventjes een gaatje heeft, want hij is onderweg naar Oostenrijk. En wensen hem natuurlijk een hele goede reis al daar naartoe. Even kijken. Ja, we gaan straks na tienen gaan we nog een paar vrijkaarten weggeven voor het Natuurtheater Engbergen. De Roots Night, het gaat gebeuren op zaterdagavond 5 september... van 7:15 tot 11:00. En de Opluchttheater Engbergen kunt u vinden aan de Bosweg nummer 5... in Voorst bij Genderingen, dat kan helemaal niet missen. We gaan er straks na tien even uitgebreid op in. Wij mogen

twee vrijkaarten voor weggeven. Als je denkt van, nou, dat lijkt me wel wat. Nou, de lijnen die gaan we samen zometeen om 10:00 openzetten. En dan kunt u daarvoor bellen, heel makkelijk. En we gaan om 11:00 de winnaar uit de Hoge Hoed toveren. En die moet wel even in de gelegenheid zijn om de vrijkaarten op te halen. Tussen 11 en 12 uur bij de studio van Regio Achma. Dat moet volgens mij wel gaan lukken. De Amigos hebben we klaarstaan, jongens. Die legende van Babylon. En die gaan we speciaal draaien voor Hans en Dini Rijntjes. En Theo en Dini Verheij. En Joke Thuis. MUZIEK

Ze doen het nog goed, hè, de Amigos. Jazeker. En ze scoren hit na hit na hit. Onvoorstelbaar. Zo, we gaan snel verder met de volgende groetjes en felicitaties, jongens. Siska Peters en Arie Stakers gaan we draaien. En Kom in mijn armen. We gaan hem speciaal even draaien voor Theo Heijster, die in de Schuilenburg zit. De groetjes komen van Sofia en Henny. En Theo natuurlijk ook de hartelijke groetjes al daar. En de volgende speciaal voor jou, hoor. Siska Peters samen met Arie Stakers. Prachtig nummer trouwens, hoor. En Kom in mijn armen. Lang geleden dat we die gedraaid hebben, jongens. 0341 65 2345 en anders Twan Apenstaatje regio8.nl.

Siska Peters en Harry Stakers en kom in mijn armen. 0314-652-345, dat is ons telefoonnummer. Daar kunt u op bellen voor groetjes en felicitaties. En als u überhaupt wilt bellen, bel dan alsjeblieft niet op de WhatsApp, want er wordt al verschillende keren op de 0647-470022 gebeld. Dat moet je niet doen. Die is alleen maar voor het appen. Daar kun je alleen op appen. Dus 0647-470022, dat is ons app-telefoonnummer. Maar niet op, om te bellen. Als je wilt bellen, even naar de studio van Regio 8, 0314-652-345. En anders een mailtje, twan@regio8.nl. En dan gaat het helemaal goed komen. Ja, het is hier gigantisch druk op het Dru-industrieterrein. Het is heel moeilijk bij de studio van Regio 8 te komen. En ik had het straks al over. Wij hopen straks gasten uit de Didam te mogen ontmoeten van de federatieve Schuttersdag. Hou het even in de gaten. Rij even naar de achterkant van het Dru-gebouw. Daar zit een hele grote parkeerplaats waar ook altijd de festiviteiten georganiseerd worden. Je rijdt dan helemaal naar achteren toe. Daar is een speciaal parkeerplaats voor Regio 8. En dan ga je het bruggetje over. En dan kom je automatisch hier in de studio van de Regio 8. En dan gaat het helemaal goedkoper. Dus speciaal voor de federatieve Schuttersdag Didam. Daar kunnen we helaas geen contact mee krijgen. Maar hou het even in de gaten. Even eromheen rijden, over het bruggetje heen. En dan gaat dat helemaal goed komen. Hoi Twan, ik zou graag een plaatje willen aanvragen voor Jan de Kaat, die morgen 30 augustus jarig is. Zou leuk zijn als jullie het hebben. Het Voorse volkslied. En anders een ander vrolijk plaatje. De groetjes komen van de familie Bokting. Alvast bedankt. Jazeker, hebben wij het Voorse volkslied. Dat wordt vertolkt door het bandje, jongens.

0: Voorste volle zin, jongens. Wij hebben hem hier, hè? Ja, absoluut. Het bandje vertolkte dit nummer. Zo, we gaan even schakelen met Zelm. Door zitten ze op hete kolen, volgens mij.
1: Van Zee, regio 8.
0: Eens even kijken, daar moeten we deze hebben, hè? Ja, zeker. Nou, daar gaan we dan.

0: lekker nergens genieten wat er naartoe volgens mijn ballen, hè?
1: Ja, die staan hier ook allemaal. Ja. Dat zijn mannen, veel mannen. Maar lachen is ook best heel veel vrouwen die toch een soort van voorliefde hebben voor oude auto's, maar eigenlijk veel belangrijker brommers. Nou goed, wat voor brommer heb jij trouwens gehad vroeger, Twan?
0: Ik heb een Sparta, een ouderwetse Sparta. En die heb ik nog steeds. Sparta. Die heb ik nog steeds in de schuur staan in vol ornaat.
1: Oké, en die is helemaal mooi strak opgeknapt.
0: Ja, nagenoeg. We zijn er natuurlijk al een paar jaar mee bezig, maar hij is nagenoeg helemaal compleet weer. Ja,
1: nou dan wordt het tijd dat je een keer hier langs gaat komen. Ik sta hier bij een hele bijzondere club. Dat is namelijk de Brommerfietsclub Boldiek. En bij mij staan, hallo, hoe is je voornaam?
2: Jan.
1: Jan en
3: Ruud.
1: Ruud en
4: Gerrit.
1: Jan, Twan, die zit in de studio. Een Sparta. Had jij ook vroeger een Sparta?
2: Nee.
1: Ik
2: had vroeger een Batavus.
1: Batavus, oké. Okay. En die heb je nu ook nog?
2: Nee, ik heb nu een Zundap.
1: Zundap. En hoezo dan heb je de stap gemaakt van Batavus naar Zundap?
2: Ik had, mijn eerste bromfiets was een Batavus. En die heb ik toen ingeruild voor een Zundap. En die beviel goed. En ik heb later dus deze Zundap weer teruggekocht.
1: Hoe lang geleden was jij 16 jaar? In welk jaar was jij 16 jaar? Kun je dat nog herinneren?
2: Ik denk ongeveer in 55.
1: 55, ja.
2: 60, sorry.
1: 65, goed. En andere tijden?
2: Jazeker.
1: Je was jong en uiteindelijk werd je 16 jaar en toen mocht je brommen rijden.
2: Ja, maar dat duurde nog tot 18.
1: Toch wel?
2: Ja.
1: Je moest eerst sparen?
2: Precies.
1: Je kreeg geen geld van je ouders?
2: Nee.
1: Dat was allemaal niet.
2: Krantenwijk,
1: ja, daar moet je veel kranten voor wegwerken.
2: Ja, zeker.
1: Ja, fantastisch. En jullie zijn van een brommersclub. Dan moet ik weer even kijken achter op de jas. Boldiek, wat is Boldiek?
2: De Boldiek, nou, dat is een vleesboerderij in Halle. En die heeft dus de jassen voor ons gesponsord.
1: Dat is jullie sponsor?
2: Ja.
1: Jullie sponsor en die regelt gewoon drie jassen. Want jullie zijn met z'n drieën of nog meer?
2: Nee, we zijn 16, 17 leden hebben.
1: En als het zomer is, dan is het de tijd om lekker weer brommen te gaan rijden. Los van de smoks, handenrit, wat doen jullie nog meer?
2: Andere ritten, uiteraard.
1: En dan is het vaak op zondag, zaterdag? Of?
2: Beide wel. Dat ligt er een beetje aan in welke regio.
1: En kunnen mensen uit Halle lid worden van deze club?
2: Tuurlijk.
1: Hoe werkt dat precies?
2: Ja, dan zouden ze moeten bellen of even bij de Boldiek gaan informeren.
1: Gewoon even googlen.
2: Ja.
1: Heb je nog een site?
2: Nee.
1: Nee, dat doen we niet aan.
2: Nee. Ja,
1: jullie zitten liever op de brommer, hè?
2: Ja, precies.
1: Zo werkt dat natuurlijk. Jongens, jullie gaan zo meteen lekker rijden. Op naar uiteindelijk het centrum vanmiddag, Smoks Handenrit.
2: Ja.
1: Americano muziek, zeg jou dat wat?
2: Nou, de naam ken ik wel, maar ik heb er niet zoveel mee.
1: Nee, maar vanmiddag wel. Als je dat vanmiddag ziet, dat is echt. Ik heb gezien wat de line-up is. Vanmiddag komt helemaal goed. Hey, een hele fijne rit. Leuk je even gesproken te hebben.
2: Komt goed.
1: Dankjewel.
2: Ja, dankjewel.
0: Grappig bal. Ja, Zundap, dat was toch de degelijke bromfiets een Zundap, hè?
1: Ja, ja, mijn vrienden hadden de Yamaha's en Kreidlers.
0: Ja,
1: en ja, ja, weet je, ik heb hele rijke ouders, had ik vroeger, en ik reed op een Solex. En, ja. Als we er ergens naartoe gingen, moest ik altijd een kwartier vooruit rijden.
0: Ja, ja, inderdaad.
1: Dan waren we uit.
0: Uiteindelijk kwam je er wel ballen, hè?
1: Oh, niet dan.
0: Zo is het. Hey, dankjewel, tot volgend uur.
1: Ja, 21:15 spreek ik weer. Dankjewel.
0: Hartstikke goed. Hoi, dat was die jongens Battenswaar Puffelen. Hij zit bij Zelm op Heitenkolen. Met de Smoks Hannerits natuurlijk. Je hebt het gehoord met de oldtimer bromfietsen. Altijd prachtig om te zien, jongens. Goed, wij gaan eens even kijken hoe zitten we met de tijd. Nou, we kunnen er nog wel even eentje doen van Roger Witteke, Eloisa, voor de heer en mevrouw Van Genen, Katrien Kul, René, Nathalie, Mieke, Chantal, familie Bisseling en de regio en personeel van de Meulenbeek. En het hele prima Hollander-team. De groetjes komen van Ans Knies. Nou, voor jullie gaan we hem draaien. Eloisa van Roger Witteke, jongens. Heeft mooie muziek achtergelaten, deze man. In het Engels, maar ook in het Duitsstalig. En dat doet ons deugd, maar dan kunnen we het op de zondagochtend ook weer draaien. In dit programma Prima Hollandia natuurlijk, hè. Ja, zeker.

Roger Whittaker met het prachtige nummer Eloisa. We gaan met de laatste aan de gang, jongens. Twan, goedemorgen. Ik wil graag een jaren 80 nummer aanvragen. En dat is het goede doel samen met de Circus Kusten van met het nummer Sarah. En die draag ik op aan alle dames die Sarah heten, maar ook de dames die vandaag Sarah zien. De hartelijke groetjes komen van Bob Stroek uit Sassenheim. Bob, de groetjes terug. En alvast de komende week een hele fijne verjaardag toegewenst. Want de komende week ben je jarig, heb ik gehoord, hè? Inderdaad. We gaan naar de koffie en de koeken, jongens. We zijn zo meteen alweer een uurtje terug. Zeker. Blijf gewoon bellen, mailen en appen, hè.

0: Shit!
1: Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is die ja van Jumbo.
3: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta, 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
5: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor 169 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Vier het stadsfeest van Doetinchem. Op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 september. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
12: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Regio 8. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 5 mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waarin een reef plaatsvond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de Zwitserse politie wordt er gezocht naar de nog onbekende schutter... en de politie vraagt om videobeelden en foto's van bezoekers. De omgeving rond de paardenrenbaan in Aarau is afgezet. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties... minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. 1 vrouw zou momenteel nog zwanger zijn. Simon maakt het nieuwe cijfer bekend in een brief aan de betrokken ouders... die in handen is van Nieuwsuur. 172 kinderen zouden in Nederland zijn geboren, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. In de brief aan de ouders erkent hij dat hij hen niet altijd eerlijk heeft geïnformeerd over de omvang van zijn donorschap. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het wachten is op de uitslag van de districten buiten de hoofdstad Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen. In 2009 had IJsland al eens het EU-lidmaatschap aangevraagd... maar die aanvraag is in 2013 ingetrokken. Volgens voorstanders leidt lidmaatschap van de EU... tot een minder hoge inflatie en lagere rentetarieven. Maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Bij een aanrijding tussen 2 auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen... zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden... is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's... Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Denkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind met temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
9: Nu halen, dus niet straks.
14: Fans van Voordeel.
15: Aldi, het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
0: Hero Cassis, diverse smaken per fles maar 1,29.
9: Nu halen, dus niet straks.
14: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
18: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Asbest, veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. De Covic.nl. Boah.
21: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
22: Prima Hollandia.
23: De koeken en de koffie hebben we achter de kiezen, jongens. En dat betekent dat we er weer een uurtje tegenaan kunnen. Zo is het natuurlijk wel. 6:10 geworden. Welkom, 2 uurtje. Prima Hollandia. De lijnen blijven gewoon openstaan. 0314-65-2345. Dat is ons telefoonnummer. Daar kunt u op bellen. Je krijgt Ans aan de telefoon. Je mag ook een mailtje sturen. twan@regio8.nl. Dus twan@regio8.nl. Of een appje. 0647-470022. En hou het in de gaten. Dit nummer is puur alleen voor de app. Je kunt daar niet op bellen. Dat gaat gewoon niet lukken. Nee. Dus 0647-470022 voor een appbericht. Twan, we willen graag een plaatje aanvragen voor Katrien Kuil en Ina en Jan en Toon Halle en Gert en Annie en Erik en Miranda en Ria, maar ook voor Wijnand en José. En we wensen alle luisteraars van Regio 8 een hele fijne zondag toe. Als het kan, de wc-experience met doorheffen doof op mijn veurroet gescheten. Dat word ik gek geworden, jongens. Groetjes komen van Daan en Bianca Kuil. Nou, we hebben hem gevonden en die gaan we ook draaien, jongens. De wc-experience. Zometeen proberen we contact te zoeken telefonisch met Henk Dissel. Hij heeft een nieuwe single gemaakt. En we gaan even proberen contact te zoeken met hem en een babbeltje te maken. Uiteraard laten we dan ook de nieuwe single horen.
24: Rij ik op de snelweg, met mijn kop nog half suf. Het ramke is alweer open, want ik ruik een beetje muf. Op eerst schrik ik mijn eigen lam en word bekaand genekt. Ik zei zo net getroffen, er een vallend strontobject.

0: Hey! Ja, bedankt, hè?
1: Van die gekke woorden, jongens. De WC Experience. En daar had een duif op de veurhoed gescheten. Dat was de titel. Zo, het is 10 over 10 geworden. Wat zeg ik? 11 over 10 geworden. En aan de telefoon Henk Dissel. Henk, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En welkom bij Prima Hollandia hier in de Achterhoek.
2: Dankjewel.
1: Ja, leuk dat je even tijd maakt op de zondagmorgen, Henk. Want was het gisteravond nog later, viel het mee?
2: Gisteravond viel mee. Ik had wel een optreden heel ver weg. Tegen België aan, onderhand.
1: Oké. Okay. Dus
2: ik was wel ver weg. Maar vaak door dat soort dingen kan je er ook maar eentje doen. Omdat gewoon, ja, de reistijd is dan net te ver.
1: Ja.
2: En dat is sowieso een beetje deze week. Ik had er een richting Groningen.
1: Oké. Okay.
2: Woensdag stond ik in Sint-Oederode, dus ja, Sint-Oederode valt mee hoor, maar de rest was allemaal ver weg.
1: Ja, inderdaad. Want Henk, je komt uit het Brabantse land volgens mij, hè?
2: Nee, ik kom uit de regio Utrecht.
1: Utrecht? Oké, oké. Okay. Oh, dat is wel mooi centraal in Nederland dan, hè?
2: Ja, daarom. Dat scheelt vaak wel.
1: Ja, ja, ja, zo is het. Hey Henk, nieuwe single gemaakt, Chansen. Hij is er niet zo gek lang uit. Links en rechts, goede reacties.
2: Ja, de reacties zijn allemaal heel positief. En dat merk ik ook zelf altijd aan Spotify en dat soort dingen. Dan kan ik natuurlijk zien hoe vaak je gestreamd wordt.
1: Ja, ja.
2: Er staat nu op 85.000 streams.
1: Oké. Okay.
2: Dus dat gaat goed. En ik merk het natuurlijk ook tijdens optredens. Van, dan kan ik zien hoe de mensen op zoiets reageren. Het is natuurlijk nieuw. Maar je merkt wel gelijk de mensen gaan dansen. En als ze één keer het refrein hebben gehoord, zingen ze het eigenlijk wel mee.
1: Ja.
2: Dus ja, de eerste reacties zijn allemaal heel goed.
1: Ah, hartstikke mooi. Het is natuurlijk een vrolijke, aanstekelijke feestplaat, heb ik begrepen, Henk, hè?
2: Ja, een vrolijk dansbaar liedje is het, ja.
1: Ja, hoe is het eindelijk ontstaan?
2: Wij waren bezig, we doen elke maand standaard met een vast groepje mensen liedjes maken.
1: Mm-hmm.
2: En toen, ik zoek gewoon iets richting liedjes die ik vroeger heb gemaakt. De Lange Nacht, Stap voor Stap, een bom. Ik zeg, het moet weer een beetje dat zijn. Ik zeg, maar wel iets wat in het dagelijks leven gebeurt. En zeiden ze, ja, we kunnen ook over chansen hebben. En dat gebeurt elk weekend in de cafés, in de discotheken.
1: Ja.
2: Ik zei, dat lijkt me leuk. Dus zo kwamen we eigenlijk een beetje op het liedje.
1: Oké, oké. Mooi man. Hey, we gaan hem natuurlijk hier draaien in de Achterhoek. Ik vond het hartstikke leuk je even gesproken te hebben. Mochten de luisteraars wat meer willen weten, op de sociale media ben je altijd te vinden, Henk, hè?
2: Ja, ik zit op Instagram, Facebook, TikTok, dus ze kunnen me overal vinden.
1: Oh, kijk aan, hartstikke goed. Nou, dan wens ik jou heel veel succes met je nieuwe single.
2: Dankjewel.
1: En mocht er weer wat nieuws onder de zon zijn omtrent jou, dan horen we dat hier in de Achterhoek ook wel heel graag dan, hè?
2: Afgesproken, dat doen we.
1: Dan bellen we elkaar op zondagochtend nog weer eventjes op.
2: Zeker weten.
1: Henk, fijne zondag en de groetjes daar, hè?
2: Tot ziens.
1: Hoi.

0: Maar die laatste bromfiets zit op hete kolen volgens mijn bal.
1: Ja, nou ja, de bromfiets, de laatste, die staat nu om te starten. Maar er is nog één bijzondere auto die zometeen als laatste weggaat hier. Want ja, ze zijn inmiddels allemaal op pad. Dus mocht je in de Achterhoek rijden, in de buurt van Zelhem, je komt een oldtimer tegen of een zo'n geweldige oude Chrysler of Yamaha of Zundapp. Die hoort dan bij de Smoks Hannerit. En het leuke is, al deze voertuigen, die brommers en die auto's, gaan zometeen naar het centrum van Zelhem. Mm-hmm. En daar kun je rustig naar de auto's en de brommers kijken. Willen ze er alles over vertellen. En bij mij zit, volgens mij ben je de enige Saaprijder. Hans, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ik heb verder nog geen Saaps gezien natuurlijk.
1: Nee, nog geen Saap gezien.
2: Ik kwam als laatste hier aan, dus ik woon in Zelhem. Ja, dan ga je op het laatste moment ga je altijd eventjes van pad, hè?
1: Ooit had je 7 Saab, zei je tegen me. Maar ja, je kunt er maar 1 tegelijk rijden.
2: Ja, ik ben wel een Saab-fanaat. En op een gegeven moment ging het eigenlijk een beetje... liepen de spuigaten uit. Leek wel of je een Saab-garage had in de straat. En, maar ook wel verschillende leeftijden en zo. Ja, het merk Saab bestaat natuurlijk niet meer. Maar we proberen deze, vooral deze klassieker, probeer ik op de weg te houden. Dat is van 1968.
1: 1968, wat kun je erover vertellen?
2: Ja, hij is wit. Met hier en daar wat sproeten. Hè, roest. Maar ja, dat is een kwestie van bijhouden. Maar ja, de hele winter heeft hij dan wel binnen gestaan. Gekoesterd, gepoetst. En ja, nou weer naar buiten. En hij heeft gewoon aan de accu gestaan. Starten, lopen.
1: Kijk, dat is het mooie. Hè? Goed, ja. Roest moeten we even uitleggen aan de luisteraars. Terwijl, want heel veel jonge mensen weten geen idee wat dat is. Vroeger roesten auto's, Hans. Hè?
2: Ja, er zijn bepaalde merken die er... bekend op stonden, zoals Alfa Romeo, daar zeiden ze van dat de Alfa Sud bijvoorbeeld al roestte op de folder. Dus,
1: de ja. Citroën?
2: De Citroën, ook niet te vergeten natuurlijk.
1: De Sparta Brommer?
2: Dat weet ik niet, ik heb nooit Brommer.
0: Nee, dat valt mee.
2: Wel een mobiletje of zo, maar nee, echte Brommers niet, nee.
1: Je hebt niet alleen een Saab auto, je hebt ook een bijzondere caravan, begrijp ik.
2: Ja, ik heb 4 jaar geleden heb ik ook een Zweedse caravan op de kop weten te tikken. Van het merk SMV. Dat is ook een club van hier in Nederland. Dat is ongeveer 250 leden. Buiten Scandinavië is die caravan eigenlijk niet geëxporteerd. Alleen naar Nederland zijn er zo'n 300 of misschien nog wel meer. Maar ze hebben niet allemaal overleefd. Maar op dit moment hebben ze de club. Die hebben ja, zo'n 250 leden. Waarvan we met rond de 50 elk half jaar... in het voorjaar en in het najaar een treffen hebben. En dan komen we met zo'n 50 caravans bij elkaar.
1: Maar het is zo'n oud bolletje. Hoe oud is die?
2: Die van mij is van 1959. En dat...
1: 59?
2: Ja. Toen was ik zelf 3 jaar toen die gebouwd werd. En dat is een van de oudste in Nederland van de club. Dus,
1: Je rijdt vaker, je bent hier vaker mee bezig. Wat is er zo bijzonder volgens jou met die oude auto's, die oude caravans?
2: Ja, dat is toch wel nostalgie. Als je zo'n caravannetje bijvoorbeeld ook binnen stapt, het is allemaal van hout en je ruikt dat hout ook. Het leeft. En dat heb je met oude auto's ook. En of het nou een grote Amerikaan is of we hebben dan een V4 motor. Dat klinkt lekker robuust. En die zwaar, als je het portier dichtgooit van die Saab ook. Het is niet eens zo'n grote auto, nog geen 1000 kilo... Maar het is net of je een kluis dichtgooit.
1: Ja, geweldig. Nou, je hoort het, Twan, het is een en al hobby, het is een en al beleving, emotie. Maar ook gewoon ja, nostalgie. Oude ja. auto's, oude caravans, mensen treffen elkaar, hebben fantastische verhalen. De ene is nog mooier dan de ander. Ik ga je een hele fijne rit toewensen, Hans. En ik zie je later in het centrum. Dankjewel.
2: Ja, oké, we zien elkaar.
0: Ja, lekker genieten. Nostalgie dus, Balthazar, inderdaad, van die prachtige oldtimers. Dat blijft altijd mooi. En er gaan uren in zitten om zoiets op te knappen, hè?
1: Absoluut, ja. Absoluut. Zo niet jaren. En, ja. En vooral de Sparta's, dat is echt jaren werken.
0: Ja, joh.
1: Maar het verhaal is... ik meld me straks over een uur weer hier. Dan gaan we het hebben over vanmiddag. Want het is nu nog een beetje grijs. En hier en daar wel een paar druppels. Maar vanmiddag wordt het net zoals vorig jaar prachtig weer... in het centrum van Doetinchem. Van Zelhem. Van Zelhem. Zelhem op hete kolen met leuke artiesten. Lekker eten, drinken, smoken, sfeer. Gezellig. En daar straks meer over.
0: Ah, hartstikke goed. Dankjewel, Torsten. straks. En dat was Balthazar van Puffelen, jongens. Hij zit voor ons in Zelm op Heitekolen. En we gaan een tranentrekker draaien. Zo af en toe doen we dat hier in Primolandia. De zangeres zonder naam met Eduard en Helena. En die gaan we draaien voor Gerard Schoenmaker. Die was gisteren jarig. En de familie Jansen en de familie Ageling. Ellen, die was ook jarig. En het hele team. Dan voor Benny en Hermien en Lidie. En Mimi Engelbars, die 23 september jarig is. En Resi Willemsen. De hartelijke groetjes en de felicitaties komen van Tini en Gerard. Nou jongens, dan gaan we even inhaken en meedijnen. Een echte tranentrekker van de zangeres zonder

De zangeres zonder naam, die had ook altijd van die hele treurige muziek. Hè. Er hadden wel een paar leuke bij zitten, maar meestal was het wel drama. Hè. Zo is het. Goed jongens, vandaag organiseert Brooms Kabaal het prachtige dweilorkest uit Broom. Natuurlijk een unieke veiling, concert ten bate van de Kliniekloons. Het muzikale evenement van 2 tot 4 uur vindt plaats in de tuinen van Hotel Ruimzicht in Zeddam. Brooms Kabaal staat bekend als een bruisend orkest met karakter dat garant staat voor sfeer, muzikaliteit en gezelligheid. Met een verrassend gevarieerd repertoire weet het orkest jong en oud te raken. Tijdens dit bijzondere concert gaat alles echter net eventjes iets anders dan normaal. De muziek wordt namelijk niet zomaar gespeeld. Onder leiding van een echte veilingmeester worden de muziekstukken deze middag per opbod geveld aan het publiek. Pas wanneer de hoogste bord is uitgebracht, zal het gekozen nummer live worden gespeeld voor de koper en alle aanwezigen. Van Hollandse klassieken tot disco-hits en sfeervolle meezingers tot swingende big band muziek, maakt allemaal niet uit. Het repertoire is heel breed. En wij hebben hier toevallig een biedingslijst binnengekregen van Brooms Kabaal. Wat ze onder andere zo zouden kunnen gaan spelen. Maar daar is bijvoorbeeld de Bolero Zeeman. Ike en Tina Turner met River Deep. My Girls van Temptation bijvoorbeeld. Maar ook een Simply the Best van Tina Turner. Gloria Estefan. Böhmische Troom. Ja, die zit er ook bij. Tage wie diesen van Toten Hozen. Ook zo'n prachtig mooi nummer. Dus er is een heel uitgebreid uitgebreide playlist waar ze allemaal kunnen spelen. Brooms Kabaal. En dat gaat dus allemaal gebeuren vanmiddag in Zeddam, in de tuinen van Ruimzicht, tussen 2 en 4 uur. De opbrengst is voor de Kliniekloons, dus voor het hele goede doel. Dus als je niks te doen hebt, vanmiddag maar eens eventjes gezellig naar Zeddam komen in de tuinen van Ruimzicht. Even kijken, we gaan nog even snel een plaatje draaien. Ik wil graag een plaatje aanvragen voor oud-collega Alfred Meijer uit Weel. We genieten altijd van de keuze die Alfred aanvraagt. Als het kan, de boer is troef van normaal. Groetjes van Hanny en Marcel uit de Heurne.

0: Normaal, en de boer is troef, en dat blijft natuurlijk ook altijd, hè? Zo is het. Goed, half elf geworden, 2 minuten over half 11 geworden. Hoogste tijd om eens eventjes Ger Vorstens in de uitzending te halen, jongens.
1: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten, Gerrit Vossers.
0: Buitenhout, 18 graden. Gert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo, het begint toch, gisteren avond dacht ik, het is toch een beetje dat herfstachtige wat al een beetje begint te komen, Gert. Hè?
2: Ja. Ja, de wind bij en zo noem en een bui. Ja.
0: Ja, inderdaad. Maar goed, ik ben blij dat het zo noem en dan toch een beetje begint te regenen. En we hebben toch alweer wat aardig wat millimeters in het glas gekregen, hè?
2: Ja, donderdagavond en in de nacht naar vrijdag heb natuurlijk even goed aangebracht hier en door.
0: Ja.
2: In kort tijd ook, het heeft goed doorgereden. Dat was echt weer een paar beste buien.
0: Ja.
2: En onweer plaats ook nog.
0: Ja.
2: En windstoot erbij. Zelm, die kan nu het ook nog aardig had gegaan.
0: Mm-hmm.
2: En ja, daar hadden ze ook plekken, daar hadden ze 40 mm in anderhalf uur. Dus
0: ja,
2: dan komt er wel wat regen naar beneden.
0: Ja.
2: En het is wel wisselvallig, maar soms zijn een beetje geluk. Zoals gisteren half dag viel het met. Maar gisteravond, ja, dus net wat je zegt, de wind. En ook een paar van die buienlijnen trokken over, helemaal in het rood. Ik zag, Doetinchem had ook nog 14 mm te pakken. En richting Zelm was ook maar 8, 9 mm in totaliteit wat er gevallen is. Dus hier en daar nog aardig weer wat erbij. En we zitten deze maand ook al 50, 60 mm en wat zelfs nog meer. Dus Bram zit er ook al aan, want die had laatst ook al een 37 mm erbij. Terwijl door in Lengel toen amper 20 mm viel. Dus per plaats grote verschillen. En ik moet zeggen, met die winterbee, er staat wat regen meer, dus ook een beetje achter de heg. Ja, dan blijft er ook wel eens wat over. Dan mag ik ook wel eerlijk zeggen, maar je moet de regen meer terwijl in de openbare ruimte hebben zonder dat er wat een mens steert. En dan kon je de afgelopen tijd wel merken dat dan de verschil een beetje groot wordt, terwijl dan niet helemaal nauwkeurig gematen is.
0: En ja, dan is het niet objectief, hè?
2: Nee. Maar in ieder geval, vandaag zijn we met veel bewolking begonnen. En hier en daar valt een spatje regen nu, maar het is niet zo heel veel. Meer naar het noordwesten toe, daar valt wat meer regen. En als ik vanmiddag bekijk, dan zit er ook wat meer gaten. En de wolken komt dus onder af en toe door. De wind die vanmorgen nog matig, het vrij krachtig is, een dikke windkracht 4, die zal vanmiddag ook geleidelijk aan wat afnemen. En dan kan heel lokaal een beetje vallen, maar verder blijft het merendeel droog. En de temperaturen, die zitten zo rond 1, 22 graden. Het ligt ook een beetje aan hoeveel zon het er nog bij. Ja, en vanavond dan is het in eerste instantie nog terug, maar komende nacht dan gaat het opnieuw weer wat regenen vanuit het westen. Ja, en daar heel morgen ook mee te maken. Morgen werd nog wel een redelijk natte dag. Verwachtingen lopen nog wel wat uiteen, maar ik denk dat we wel in de dubbelcijfers weer een neerslag krijgen met wolkenvelden, buien tussendoor ook wel wat zon en 19 tot 20 graden bij je westen, het noordwestenwind. Ja, en dan dinsdag, woensdag liggen een paar druk dagen te gaan worden met wat meer zon en ook een graad of 22 en donderdag en vrijdag wordt dan weer wat natter. Niet dat het helemaal verregend dagen wordt, maar dan kunt er weer wat buien vallen. En zo gaan we de werk een beetje door met een beetje pluk de dag uit wat doen wilt. En temperaturen die liggen veel al tussen de 20 en 22 graden. En de wind, die verandert weinig west tot zuidwest en over het algemeen matig op wat dagen.
0: Ja, inderdaad. Nou, alles bij elkaar mogen we niet klagen, Gerrit. Zo langzamerhand wordt er een beetje geoogst op de zandgronden. Ketsen ze de maïs er al een beetje af, heb ik wel gezien, hè?
2: Ja.
0: Dus luisteraars mogen een beetje rijk met holden met de grote machines die op de wegen komen, zo langzamerhand weer. Dus wat dat betreft gaan we toch wel weer een beetje redelijk goed oogsten, denk ik, hè?
2: Ja, dat geert. En dan, ik zeg al, iemand de maïs eraf is, dan komt de herfst eraan.
0: Ja.

0: ik denk wel dat het een lang maaiseizoen werd, want dus het nog maïs wat hartstikke groen is.
1: Klopt.
0: En dat kan nog wel 14 dagen, 3 weken staan. Dus ja. De maand september ben ze nog wel een weekje of 3 mee bezig.
1: Ja, inderdaad. En dat heeft natuurlijk ook een beetje met die regen te maken gehad, Gerrit. Het riet nu natuurlijk ook wat langzamer af, hè?
0: Ja, dat klopt. Alleen de mais die droog is, die moeten wel af. Want vocht in de mais, met droge mais, daar kun je wat schimmel in. En dat wil je ook niet hebben.
1: Nee,
0: dus
1: nee.
0: Alles wat groen is, dat kan nog even blijven staan. En dat, dat het in ieder geval de komende tijd nog goed ook voor de kalf.
1: Ja, inderdaad. En wij aangaan voor het toch best wel een lang hakselseizoen eindelijk, hè? Ja, ja.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Ja, ja inderdaad. Ja. Hey, dan Buter, het weer hem. Handelen jullie ook nog een beetje in makelaarsborden, heb ik gezien gisteravond?
0: Oh ja, ja. Ja, dat wil, ja, dit is natuurlijk de overheid zet druk op de boeren vanwege de stikstof. En
1: ja.
0: Hebben we wat filmpjes opgenomen. En dat is een site, makelaar van Essen.nl. En dan kun je die borden ook bestellen. En we maken er in ieder geval veel tamtam van. Gewoon maken. En 19 september dan gewoon landelijk nog naar Den Haag toe. Op een zaterdag is dat. En
1: okay.
0: Dan moet door even de boel weer wakker schudden.
1: Ja, zo is dat. Daar hebben we een tijd nog wel eventjes over hier op de radio. Maar in ieder geval, dat filmpje zijn ook te gezien op vanessen.nl, denk ik, hè?
0: Ja, dat filmpje is ook bij... ja, dan moet je even googlen, maar en ik heb zelf ook op Instagram en zo staan, dus mm-hmm. Dan kunnen mensen het ook zien.
1: Ja.
0: En er staat adres en zo ook onder. Ja, het zal mooi zijn dat iedereen eigenlijk wie een plekje net waar een post in de grond kan en wat neer zal zetten. En dan dat de aandacht er echt voor kump voor die dingen, want ja, als het echt zo geert dat deur willen gelopen, dan is het
1: dramatisch.
0: Het land werd een leuge boel.
1: Ja, werd een dramatisch gebeuren, absoluut. Hele mooie actie, dus Gerrit, weer gewoon nog wel eens even kijken op de sociale media, gaat dat helemaal goed komen. Ik wil u bedanken voor de bijdrage. Volgende week rond is dit. Horen we elkaar weer.
0: Goed gaan.
1: Goed gaan, dat was ie. Gerrit Vosses. En wij gaan snel Ronald Keijzer draaien. Heel mooi nummer voor Nathalie en René van Dam. Richard ten Haven. Gert-Jan van Ginkel. Jan Willem. Nienke te Braken. Marian Roelofsen. Groetjes komen van Frans van de Overstap. Ha, ik heb wat van die hoes bij je, jongens. Jeetje. Zit nog niet helemaal lekker. Ronald Keijzer op de radio hier bij Regio 8 Prima Holland. Ja.

Keizer, wat een prachtige zanger is dat. En hij zit nog steeds met Keizer Mania, die prachtige optredens te doen in die grote stadions. Hè? Absoluut. Hè? Hallo, we willen graag een plaatje aanvragen voor Greta Renzen. Als het kan, BZN. En voor de rest van de afdeling voor de verpleegkundige. De groetjes komen van Connie en Roke Knossen. Van jullie oude BZN draaien.

BZN hoor je. De zon, de zee en nog wat veel meer, inderdaad. Hey, jongens, zodra de zon zakt achter de bomen van het openluchttheater Engbergen in Voorst bij Gendringen en de avondlucht zich vult met muziek, weet je dat het tijd is voor een avond vol pure roots, rauwe energie en onweerstaanbare groes. Tijdens Roots Night verandert het openluchttheater Engbergen in een sfeervol muzieklandschap waar Americana, blues, volk en een vleugje country samenkomen. Drie bands nemen je mee op een muzikale reis vol karakter, verhalen en ritme. De Poor's People, de Small Time Crooks en de Hilltop Holers. En zij treden zaterdagavond 5 september op in het openluchttheater in Engbergen in Voorst bij Gendringen. Jij kunt erbij zijn. Wij hebben 2 vrijkaarten. Als je denkt, daar wil ik graag bij zijn, eventjes een belletje plegen. 0314 65 2345. Je krijgt Ans aan de telefoon. Zij schrijft jouw naam en telefoonnummer op. En straks halen wij een winnaar uit de hoge hoed. Nou, je moet wel eventjes de kaarten opkomen halen hier in de studio van Regio 8. Maar dat kan tot zeker een uur of 3 vanmiddag nog wel. Want er zijn nog een aantal collega's die hier ook programma maken. Dus bij deze. 0314 65 2345. Vrijkaarten voor zaterdagavond 5 september. Openluchttheater Engbergen. Met 3 prachtige bands die in de sterren van de hemel spelen. Suzanne en Freek gaan we draaien. Weg van jou voor Jolanda Minkhorst, onze begeleidster. Namens de dames van de Dr. Blomstraat, Dirkje van der Weijden.

en Freek, weg van Jo was dat, jongens. Wij gaan nog een Peter Maffay draaien. Voor Maria Stinnissen, die 3 september jarig is, namens Truus Abbing de hartelijke felicitaties. Dit wordt de ene laatste. En dan gaan we zo meteen de laatste draaien in dit uurtje Primo Hollandia.

Peter Maffay en Doe. En wij gaan met de laatste aan de gang, jongens. Even kijken, dat wordt Metzel Billy van het Sneeuwbaltrio. Het moet niet gekker worden. Die gaan we speciaal draaien voor Frans. En de groetjes die komen van Richard ten Haven. Wij gaan naar de koffie en de koeken. En we zijn zometeen nog een uurtje terug met Prima Hollandia. Tot zometeen.

0: Sociodeal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo!
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie, olifant!
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. Palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: Nog niet van Fris Thuis Achterhoek gehoord? Al je meubels worden bij jou thuis grondig gereinigd en ruiken daarna weer lekker fris. Snel geregeld en je meubels zijn weer zo goed als nieuw. Kijk snel op fris-thuis-achterhoek.nl.
5: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zeker te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Fris Thuis Achterhoek. Voor een echt fris huis.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. 52,5% is tegen en 47,5% voor. Na het tellen van de stemmen in de districten van de hoofdstad Reykjavik had het Nekamp al een lichte voorsprong. Maar na het tellen van de stemmen uit de districten buiten Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen, is die voorsprong verder uitgelopen. Voorstanders vinden dat het EU-lidmaatschap goed is voor de economie, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. De Israëlische premier Netanyahu heeft ongemeen fel uitgehaald naar de kolonisten die het dorp Kusra op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever hebben aangevallen. In een verklaring zegt Netanyahu dat de criminele gewelddaden die zijn gepleegd door relschoppers de Joodse gemeenschap onrecht aandoen, het leger belemmeren bij de uitoefening van zijn taken en de positie van Israël in de wereld schaden. Bij de aanval van de kolonisten vielen een aantal gewonden. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 5 mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waar een reef plaatsvond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de Zwitserse politie wordt er gezocht naar de nog onbekende schutter en de politie vraagt om videobeelden en foto's van bezoekers. De omgeving rond de paardenrenbaan in Aarau is afgezet. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. 1 vrouw zou momenteel nog zwanger zijn. Simon maakt het nieuwe cijfer bekend in een brief van de betrokken ouders, die in handen is van Nieuwsuur. 172 kinderen zouden in Nederland zijn geboren, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. In de brief van de ouders erkent hij dat hij haar niet altijd eerlijk heeft geïnformeerd over de omvang van zijn donorschap. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk

0: Kruidvat.nl.
1: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navelmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
4: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen, lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Vier het Stadsfeest van Doetinchem. Op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 september. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
5: Tennissen? Pluto Sports. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes.
8: SO. Omdat elke rit telt.
7: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Prima Hollandia.
11: Ja, de kopje in de koeken weer achter de kiezen, jongens. Het laatste uurtje alweer. Bommetje vol. 5 over 11, ja, we zitten echt bommetje vol. We gaan even kijken of we het allemaal kunnen gaan redden. Allereerst heb ik even een mededeling, want de In Memoriam-expositie van Henny van de Oude Wolfswinkel. Ze heeft met de stichting veel exposities in de binnen- en buitenland gehad. Ze was in Zeddam en in Hummelo medeoprichter van de kunstroutes. De expositie is in de Rosmolen in Zeddam te bezichtigen vandaag. En ook volgende week 5 en 6 augustus aanstaande. Van 11 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. Dus iedereen hierbij van harte uitgenodigd in de Rosmolen in Zeddam. In Memoriam expositie van Henny van de Oude Wolfswinkel. En voor elk wat wil zijn echt wel moeite waard om daar eens eventjes naar te kijken. Zo, wij gaan nog eventjes 2 vrijkaarten weggeven. Dat heb je wel gehoord. In het Openluchttheater Engbergen treden de aanstaande zaterdagavond 3 prachtige groepen op. De Porsche People, de Small Time Crooks en de heel top Bouwers. Ze spelen de Sterren van de Hemel. En als je denkt, waar wil ik toch wel heel graag bij zijn. S'avonds om 8:15 gaat het beginnen tot 11 uur s'avonds aan de Bosweg nummer 5 in Voorst. Het Openluchttheater Engbergen. En even een belletje plegen naar de studio van Regio 8, 03-14-65-2345. En je bent erbij, absoluut. Dick van Altena gaan we draaien. Nee, ik ben je nog niet vergeten voor de 2 Ansjes staat erbij. Wij gaan even contact zoeken met Mike Riva.

0: Nee, ik ben je niet vergeten. De troubadour uit de Betuwe hoor je natuurlijk hier bij Regio 8, Dick van Altena. 10 over 11 geworden en we zeggen goedemorgen, Mike Riva.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het, jongen?
1: Ja, goed. Met jullie?
0: Ja, prima hier in de Achterhoek. Het is een beetje, ja, een beetje bewolkt weer, maar het is gelukkig droog. En ja, het barst hier van de evenementen op dit moment. Dus we hopen ook een klein beetje droog weer te houden. Maar voor de rest gaat het hier in de Achterhoek best wel goed, hoor.
1: Ja, dat is mooi.
0: Ja. Hey, Mike, gisteravond nog laat geworden met optredens of viel het allemaal mee?
1: Ja, met optreden ongeveer. 11:45, zoiets.
0: Oh, bescheiden tijd, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja, ja, inderdaad. Mooi, man. Hey, we bellen jou natuurlijk niet voor niks, want je hebt een nieuwe single gemaakt. Huisje, boompje, beestje. Ja, dat kennen we wel.
1: Ja.
0: Hoe is die ontstaan, Mike?
1: Ja, eigenlijk is dit het eerste nummer wat ik ook zelf heb geschreven.
0: Mm-hmm.
1: Samen met twee jongens van mijn leeftijd ook. Dus,
0: oké.
1: Okay. Ja, dat was sowieso al heel leuk om te doen.
0: Jazeker.
1: Ja, het is eigenlijk een beetje ontstaan, gewoon totdat wij op stap waren. En ja, dat een beetje een dame was een beetje aan het vluchten.
0: Ja.
1: Alleen ja, uiteindelijk heb ik gewoon thuis een vriendin zitten natuurlijk, dus we moeten wel een klein beetje netjes blijven.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Daar komt een beetje het nummer op neer, dat je gewoon lekker een beetje kan vluchten in de kroeg. En uiteindelijk gewoon netjes terug naar huis gehaald, dat alles weer huisje, boompje, beestje.
0: Ja, zo is het natuurlijk wel. Kijk, dat is natuurlijk ook alweer weer heel mooi, hè? Inderdaad. Ja. Hoe zeggen ze dat zo mooi? Je mag overdag best honger krijgen als je s'avonds thuis maar eet, hè?
1: Ja, juist.
0: Inderdaad.
1: Ja,
0: zo is het. Hé, hey, hij is er niet zo gek lang uit, de nieuwe single, Mike. Goede reacties?
1: Ja, op zich wel. Want donderdag op vrijdagnacht is pas uitgekomen. Dus het is echt nog vers.
0: Ja, vers van de pers, ja.
1: Ja, nee, maar tot nu toe, de reactie is eigenlijk wel goed.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb gisteren al bericht dat hij bij een tentfeest bij ons in de buurt al gedraaid is. Dus gaat goed.
0: Ah, mooi. Dat zijn natuurlijk de mooie berichten. Daar doe je het voor uiteindelijk, Mike. Dus,
1: ja, inderdaad.
0: Ja. Hey, een grappige clip erbij gemaakt.
1: Zeker. Die komt vandaag pas online. Dus dat wil ik even spannend.
0: Ja.
1: Wat je daarvan gaat vinden.
0: Ja, ja, ja. Waar is die opgenomen, Mike?
1: In Dongen, in mijn woonplaats.
0: Oh ja, jouw woonplaats. Oké, kijk aan. Nou, luisteraars, we moeten vanmiddag maar eens eventjes een beetje googlen op YouTube. En dan gaat dat helemaal goed komen. Mike Riva inkoet toetsen. Huisje, boompje, beestje. Ja. Nou, kan niet missen, toch?
1: Nee, ja, zeker. Als Riva met IE type, dan komt het helemaal goed.
0: Ja, ja, dat is inderdaad belangrijk. IE, Riva, dan gaat het inderdaad goed komen. Nou, ik vond het hartstikke leuk je even gesproken te hebben. Mike, wens jou natuurlijk heel veel succes met je nieuwe single. We gaan hem hier in de Achterhoek draaien.
1: Nou, helemaal goed, dankjewel. Dus eens gelijk. Dan hoop ik tot de volgende.
0: Ja, zeker. Als er weer wat nieuws onder de zon zijn, dan horen we dat heel graag. En dan bellen we elkaar al eens een keer op de zondagochtend op, Mike.
1: Ja, is helemaal goed.
0: Hartstikke goed, man. Dan gaan we hem draaien. De nieuwe single van jou, Huisje, Boompje, Beestje. Ik wens jou een hele fijne zondag en tot snel.
1: Dankjewel en hetzelfde.
0: Groetjes, daar.
1: Hoi, hoi.

0: Nieuw-Zeeland van Mike Riva hoor je. Huisje, boompje, beestje. We hadden hem net aan de telefoon. Zo, het is 16 minuten over 11 geworden. Aangeschoven Michel Wolsink.
1: Goedemorgen.
0: Hey Michel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Was het een beetje te doen om naar de studio te gaan?
1: Jawel. Maar een beetje met de omweg, dan kom je er wel.
0: Ja, je moet een beetje kritisch.
1: Ja, je moet een beetje weten hoe het in elkaar zit.
0: Ze hebben hier een wieler onder en alles is hier afgesloten. Maar uiteindelijk is het goed gekomen. Fijn dat je even tijd maakt, want vers van de pers. Een gloedje nieuwe Duitsstalige single heb je gemaakt. Je gaf het van een tijdje terug al aan. Toen je de Nederlandstalige single kwam promoten hier in de studio van Regio 8. En nu is het zover, Michel.
1: Ja.
0: Hoe is het? Vertel even, hoe ben je zo aan de andere kant van de geur terechtgekomen?
1: Ja. Ik zat al een aantal jaren bij Fiesta Records in Köln.
0: Ja.
1: En ik vond dat daar niet genoeg uitkwam.
0: Mm-hmm.
1: Dus we hebben daar te weinig bereikt, vond ik.
0: Ja.
1: Dus ik dacht van, het wordt tijd om, of je gaat niet meer doen.
0: Ja.
1: Of je gaat nog één keer proberen om een andere kant op te dobbelen.
0: Ja, ja.
1: En toen ben ik in aanraking gekomen met Artcom uit Berlijn.
0: Ja.
1: En daar heb ik een liedje laten horen en die zeiden van, wij bieden jou een contract aan.
0: Zo, mooi man.
1: En toen ging het, dan gaat het balletje rollen.
0: Dan gaat het balletje rollen, inderdaad. Ja. Jeetje.
1: En dan krijg je een nieuw team, zeg maar, die voor jou gaan schrijven.
0: Ja.
1: En dan is dit nummer uitgekomen. Dus,
0: ja, geweldig man. En fijn om met die mensen samen te werken. Goede samenwerking.
1: Ja. Ze luisteren naar wat je wil.
0: Ja.
1: Welke kant je op wil. Ik heb gezegd, ik wil niet naar de Fox meer. Zeg maar alleen maar van dik hout, zaag maar planken.
0: Ja.
1: Ik wil een beetje in de sfeer van Semino Rossi, mm-hmm. Roland Keizer.
0: Ja.
1: Nou, daar schrijven de jongens toevallig ook voor.
0: Ja, ja. Goh.
1: En toen zeiden ze, nou, we hebben al wat liggen voor jou op de plank.
0: Ja.
1: En dat past bij jou.
0: Jeetje, wat mooi man.
1: Ja, dat zijn mooie dingen.
0: En hoe ging die opnames daar? Was dat gewoon geregeld? Het is een beetje sleutelig.
1: Ja, ik moest naar Solingen.
0: Solingen, ja.
1: Solingen in Duitsland.
0: Daar bekend zit, van de messen en bestek en zo.
1: Ja, daar zit de opnamestudio van Jascha Welsel. En dat is de man die mij mijn single zeg maar, ook geproduceerd heeft en meegeschreven heeft.
0: Mm-hmm.
1: En daar kwam ik en... we hadden hem binnen een uur hem opstaan. En hij was helemaal verbaasd. Ja, hij zei, man, waar heb jij een stem, jongen? Hoe kan het dat jij eigenlijk nog niet ontdekt bent?
0: Ja, klopt.
1: Je zingt dat zo spatzuiver en goede uitspraak Duits.
0: Ja.
1: En een prachtige stem. Zeg, en ik hoef er voor de rest niks aan bij te schaven. Je hebt het gewoon top gedaan.
0: Nou.
1: En het was met een uurtje. Dus,
0: dat is wel even een dikke vette prime voor jou.
1: Ja, dan ga je lachen naar huis, hè?
0: Ja, absoluut.
1: Een smile.
0: Absoluut. Ja. Hey, wanneer is het precies uitgekomen?
1: Hij is er, even kijken, vorige week vrijdag? Nee, vrijdag is hij uitgekomen. Afgelopen vrijdag is hij uitgekomen.
0: Mm-hmm.
1: En ik moet zeggen, ik zie nou het verschil al. Ik zie het verschil. Ik heb een artiestenprofiel op Spotify.
0: Ja.
1: En daar kun je alles inzien.
0: Ja.
1: Ja, en ik zie hem een vlucht nemen al. Zo. Ik zie de streamings en de downloads, die kun je zien. En je kunt zien waar.
0: Ja.
1: En ik zie dat het in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk... Neemt het al vorm aan.
0: Ja.
1: Die streams haal ik hier normaal niet
0: aan. Nee, inderdaad.
1: Je ziet het al gebeuren.
0: Gisteravond was op ZDF de Sarelli Show.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Want dan wordt het ook steeds minder. Hè. Kijk, die programma's die worden in Duitsland ook steeds minder.
0: Ja, klopt. Hè, klopt.
1: Immer wieder Sonntags, die worden we ook al kwijt, volgens mij, heb ik begrepen. Hè.
0: Dat staat seizoen. Ook een beetje op de piek, volgens mij. Dat is zonde, hè?
1: En dan zou je bij Sarelli terecht moeten.
0: Bij Sarelli, maar inderdaad. Giovanni, dat was trouwens een leuke uitzending gisteravond.
1: Dat moet je wel eerst bewijzen. Hè?
0: Ja, absoluut. Dat was ook zo. En het was wel heel, heel opmerkelijk. Er werd op een gegeven moment een stel uit het publiek gehaald. En die dame, die wist helemaal nergens. Van, maar die zong dus ook, zoals jij eerder ook gedaan hebt, in een bandje.
1: Ja.
0: Samen met hem ook. En via kwam die. En op een gegeven moment zat het even een nummertje van Tina Turner te zingen. Hè?
1: Ja.
0: En ze zong daar de sterren van de hemel af.
1: Ja, lekker
0: is dat. En dat is zo mooi. En de keer erop mag ze terugkomen.
1: Okay.
0: En met een eigen nummer, heb ik begrepen. Dus,
1: heb jij toevallig het telefoonnummer van Tina?
0: Ik zal eens even kijken.
1: Raak je bellen? Duurtje.
0: Ja. Maar zo moet het. Ja, je moet ook af en toe een beetje mazzel hebben. Michel, hè?
1: Ja, en je moet vaak zeggen wij hier ook vaak bij de bank.
0: Ja, klopt.
1: En dat is ook een dingetje. Hè? We zijn een beetje opgevoed van doen we normaal en doe je gek genoeg.
0: Ja, lekker nuchter.
1: En geen gekke dingen doen en geen risico's nemen, maar dan moet je wel.
0: Ja.
1: En ik denk dat ik er nu weer in genomen heb. En je weet het niet, het gaat links of rechts om.
0: Nee, daarom. Het is in ieder geval een verschrikkelijk mooi nummer geworden. Dat is einmal eins der Liebe. Waar gaat het precies over?
1: Ja, dat je de liefde, daar is geen school voor. Daar kun je niet leren. Daar staat nergens in de boeken hoe je het moet doen. Dan ga je ervaren. Ja, precies. En daar gaat het liedje over eigenlijk.
0: Ja.
1: Je leert het aldoende.
0: Ja. Prachtig. We gaan hem draaien hier, Michel.
1: Top.
0: Ik vond het echt top dat jij hier kwam om... we hebben echt een primeur. Voor de allereerste keer gaan we hem hier draaien op de radio in de Achterhoek. Leuk dat je hier was. Ik wens jou echt heel veel succes met je nieuwe single.
1: Dankjewel.
0: We gaan hem goed promoten hier, ook in dit programma. Absoluut. Top. En is er weer wat nieuws? De lijnen zijn natuurlijk super kort, hè?
1: Heel kort.
0: Hartstikke
1: fijn. Nee, dankjewel dat ik hier mocht zijn.
0: Toch? Ja, heel graag gedaan. Heel graag gedaan. Dit is hem, jongens. De nieuwe single van Michel Walsink. Das ist einmal eins der Liebe.

absolute primeur van morgen. De gloedje nieuwe Michel Wolsink. Afgelopen vrijdag uitgekomen en vandaag hier in Primolandia. Mooi toch, hè? Dat is Einmal Eins der Liebe, de nieuwe single van hem. En we wensen hem natuurlijk heel veel succes. We houden nog wel even contact, dat gaat helemaal goed komen. Goedemorgen, Primolandia-team. We bent wat vergeten om aan te vragen voor de verjaardag van Harm, Irene en Germo. Doen we dan nou nog gewoon een keer. Felicitaties hebben ze al gehad, dus dat slaan we over. Graag een plaatje van de Dutch Boys. Ik haal u met mijn brommer op. Groetjes van oma Ria, Jan en Desiree. Nou, dan gaan we de Dutch Boys voor jullie draaien.

0: Nou, hold je maar goed vast.
1: Dat is mooi, sorry, ik haal met mijn brommer op. Huppakee, daar gaat het, jongens. Morgen 12 en medewerkers, we lusteren weer lekker met vanuit het Vasteveld. Hey, nog een mooi plaatje onder de naald liggen voor Diana en Theo en Ilona. Gewoon omdat ik zo blij ben, eigenlijk volle regen hier. Groetjes uit het Vasteveld. Ja, we schuiven wat in elkaar, dus ik hoop dat jullie de volgende plaat ook goed vinden. Twan, goedemorgen. Graag een plaatje voor onze zware Peter Kok, die morgen 72 wordt. Als het kan, ons derpke van Jos van Toor. Groetjes komen van Louise en Willem. Nou, bij deze dus, jongens, gaan we hem draaien. We schuiven wat groetjes en felicitaties in elkaar. Ze halen we 12 uur niet, jongens. Dus heb ik ook een beetje begrip voor. Dan vragen we hoe volgende week die plaat of weer.

0: Bas van Toren hoor je en Min Durpke, dat was de titel. Zo, aan de telefoon niemand minder dan de president van de Schuttersgilde Lol vooruit, Melvin Razin. Melvin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het jongen daar?
1: Ja, goed.
0: Mooi.
1: Druk in de voorbereidingen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, want volgende week gaat het om gebeuren. Een prachtige Schuttersdag, eindelijk een federatiedag heb ik begrepen, Melvin, hè?
1: Uit de Gelderse Schuttersfederatie. Dus als het woord enkel zegt voor alle verenigingen, schuttersgilden en schutterijen uit Gelderland.
0: Mm-hmm. Ik heb begrepen, een keur van schutterijen worden uitgenodigd naar jullie, naar Didam toe, hè?
1: Ja, eigenlijk alle Gelderse schutterijen die aangesloten zijn bij de federatie zijn uitgenodigd.
0: Ja.
1: Maar liefst 34 verenigingen zullen gaan komen. Dus
0: zo. Ja, de verbinding is volgens mij niet helemaal lekker, Melvin. Af en toe val je weg. Ben je er nog?
1: Ik ben er nog.
0: Oké. Maar in ieder geval een keur van schutterijen die voorbij komen. En gaat dat ook allemaal in Lol gebeuren?
1: Zeker. We hebben een groot terrein weten te vinden net aan de rand van Lol.
0: Ja.
1: Dicht bij de dorpskern waar op treft ook. En we hebben een groot terrein beschikbaar weten te vinden bij een aantal weldoende dorpsgenoten.
0: Mooi.
1: Daar kunnen we gelukkig alle festiviteiten en alle beste op plaats laten vinden. En vandaaruit ook eenvoudig een mooie rondgang door ons dorp gaan houden.
0: Kijk aan. De rondgang is puur door Lol heen of gaan jullie ook naar Didam en Nieuwdijk of zo?
1: Nee. De rondgang is puur de Lol heen. Een kleine 2 kilometer tocht. Dus daar zijn we mooi mee. Binnen een half uur zijn we ook weer terug op het terrein. Een mooie rondgang naar ons dorp in gehad.
0: Kijk aan. Je hebt natuurlijk een behoorlijk terrein nodig met zoveel schutterijen natuurlijk, hè? Dat is nog even niet eenvoudig.
1: zeker. Dat was inderdaad eigenlijk een van de eerste taken die dan naar voren komen. Als inderdaad zo'n dag mogen we nou organiseren van waar gaan we het houden.
0: Ja.
1: Inderdaad, je hebt een groot terrein nodig. Liefst wel allemaal aan één gesloten. Dus mm-hmm. Alles bij elkaar kunt houden. Niet te groot, maar ook niet te klein. Dus dat is altijd een zoektocht. Maar een hoop jaren geleden hebben we het al ook de federatiedag mogen organiseren.
0: Ja.
1: En eindelijk hebben we nu weer op hetzelfde terrein. Kunnen we het nu eigenlijk weer opnieuw organiseren. Ietsje groter voor het terrein. Maar eindelijk weer op hetzelfde terrein.
0: Mooi. Melvin, hoe zien de weersvoorspellingen eruit volgend weekend? Heb je er toevallig nog even naar gekeken?
1: Ja, we kijken eigenlijk iedere dag. En moet ik zeggen dat eigenlijk iedere dag het weer verandert.
0: Ja.
1: Wat dat treft, maar vooralsnog zien de weersvoorspellingen er goed uit. Het blijft een lekkere temperatuur, een beetje zon, hopelijk niet te veel wind. En het blijft als goed is nagenoeg droog.
0: Dus, kijk, dat zijn mooie
1: berichten. Maar op dan.
0: Mooie berichten, ja inderdaad. Ja. Hey, hoe laat gaat het volgende week beginnen, Melvin? En waar kunnen mensen het allemaal vinden?
1: We beginnen om 7:45 ontvangen we de koningsparen en genodigden al in de eventkerk.
0: Ja.
1: Hele opening zijn met de genodigden en koningsparen met het aanbieden van de erewijn door de burgemeester van Montfland.
0: Mm-hmm.
1: Van daaruit om 9:45 zullen we dan echt de officiële opening doen op het evenemententerrein. Dus dan met alle schutters die aanwezig zullen zijn, zal daar de officiële opening zijn. En van daaruit gaat eigenlijk alles starten met aansluitend de mars- en DVD-wedstrijden. Dus dan hebben we eerst de rondgang door het dorp van die 34 verenigingen achter elkaar aan.
0: Ja.
1: Dan zullen we eigenlijk ook al de eerste wedstrijden tevens al starten om 11 uur. Als iedereen dan weer terug is op het terrein om 1 uur, dan beginnen ook alle andere wedstrijden. En dat loopt eigenlijk de hele middag door om 6 uur de prijsuitreiking en de huldigingsstel zijn van de nieuwe federatiekoning.
0: Ja,
1: dat komt ook weer een nieuw.

0: voor federatiescoring aan de hand van het schieten op een vogel.
1: Kijk aan, daar wordt nog wel even gescoord dus middags.
0: Zeker. Dat mag niet ontbreken.
1: Nee, absoluut niet. Hey, het evenemententrein, waar is dat precies te vinden, Melvin?
0: Dat is op het trein tussen de Sommerweg en de Rosmuldeweg. Ja. Eindelijk als we midden in Lol staan bij de kerk, dan is het eindelijk al niet te missen.
1: Dat kan het niet missen.
0: Aan de achterkant van de huizen, daar ligt het hele trein. Maar daar, we zullen het hele dorp netjes afzetten. En er zullen een hoop verkeersregelaars en vrijwilligers aanwezig zijn om alle mensen te helpen en te wijzen waar ze zich kunnen melden.
1: Ah, kijk aan. Nou, het volgende weekend wordt echt een hartstikke mooie zondag, denk ik, jullie federatiedag. Hopelijk mooi weer. Ik ga nog wel even in conclave met Gerrit Vossen, dat hij daarvoor zorgt.
0: Ja, als we daar een goed woordje bij kunnen doen, dan...
1: Zeker. Dat is een ding wat zeker is. En dan wensen we jullie natuurlijk een heel fijne federatiedag aanstaande zondag. En ik hoor nog wel eventjes hoe het allemaal afgelopen is, Melvin.
0: Zeker. Iedereen is uitgenodigd om inderdaad mooie kijkjes komen nemen.
1: Ja, het is echt de moeite waard.
0: Zeker waard.
1: Ja, inderdaad. De keur van schutterijen. Ik heb van alle windstreken komen ze dus echt hartstikke mooi om daar eens even te bewonderen, denk ik. Hè?
0: Zeker. Het is altijd een mooi iets om inderdaad te zien. Vooral als je het niet helemaal kent, dan is het ook vaak indrukwekkend om inderdaad die tradities allemaal voorbij te zien komen. En hoe iedereen daar op zijn manier inderdaad mee bezig is.
1: Ja, prachtig. President Schuttersgilde, Lol vooruit, Melvin Razing. Wil ik je hartelijk danken voor het gesprek. En ik wens je heel veel succes volgende week zondag. En ik hoor nog wel even hoe het afloopt.
0: Zeker. Hoor contact.
1: Hartstikke goed. Groetjes daar. Hoi.
0: Hey.
1: Nou jongens, dat was ie. En wij gaan snel verder met de volgende groeten. Anders redden we het allemaal niet meer. Bluff gaan we draaien. Jazeker. En die gaan we speciaal draaien voor Bob Stroek. Uit Sassenheim. Hij is 1 september jarig. Namens het hele Primalandenteam. Bob, fijne dag toegewenst. En nog vele jaren in goede gezondheid.

Nou, die dood die zelf nog eventjes uit, hè? Dat gaan we nog even niet doen. Nee. Het is gewoon een mooie dag. Klaar. Bluff op de radio. Speciaal voor onze rode vriend Bob Stroeter. Trouwe luisteraar in het westen des lands Sassenheim. Ja, dat waren de laatste tonen. Jan Boezeroem hebben klaarstaan met oei oei. Alle luisteraars en het hele Primalandenteam. Daar gaan we een plaat voor draaien namens Gerry Bosman.

0: Hoe is dat? Behalve zijn de kolen al een beetje opgestookt, hoor.
1: Wacht even, Twan. Ja, hij rookt.
0: Kijk.
1: Nee, de eerste pijpjes, daar komt fantastisch mooie rook uit.
0: Dat is mooi.
1: Ruikt hier ook al heel gezellig. De smokers die zijn aan. Het mooie weer is bijna hier.
0: Ja.
1: Ook alle rijders van de Smoks Hannerit. Ja, je moet echt even komen kijken. In het centrum van Zelhem staan ze zometeen allemaal mooi naast elkaar. Al die oldtimers en youngtimers die vanmorgen meegereden hebben met de Smoks Hannerit.
0: Prachtig.
1: Die zijn nog onderweg hier naartoe. Maar ik heb net de eerste Towners. Voor Towners, kun je dat nog herinneren?
0: Ja, die ken ik ook. Nou, daar waren dat zijn.
1: Dat waren de jongens, hè? Dat waren de macho's. Die hadden dat.
0: Ja.
1: Die is inmiddels gearriveerd. En ik sta nu op het plein waar het muzikale gebeuren zo meteen helemaal losgaat. Vanaf 1 uur bij mij zit Hendrik-Jan. Hendrik-Jan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, nou gaat het gebeuren zo, hè?
2: Ja, lekker man. Ja, we hebben gisteren natuurlijk al een mooi feestje gehad. En nu inderdaad wachten tot de oldtimers binnenkomen.
1: Hoe verwacht je er?
2: Al met al hebben we bijna iets van 380 mensen die rijden. En ook bijrijders. Dus ik denk heel zelf om vol te staan.
1: Zeker weten. En we hebben hier naast het terrein, vlak tegen het terrein aan, een soort hoek gemaakt waar al die geweldige brommers gaan komen.
2: Ja, die brommers die staan aan de andere kant hier van de bar. En dat is ook prachtig. Vanochtend, ik denk dat er meer dan een stuk of 70, 75 brommers onderweg zijn. Dus super.
1: Hele oude brommers, bijna in nieuw staat. Echte liefhebbers die zijn hier. Dus ben je van plan om ooit eens een keer een brommer te gaan kopen? Oké, al schelen met je vrienden. Richt je eigen brommerclub op. Kom eens gezellig langs hier vanmiddag. Ga eens praten met die mensen. En je kunt je zo'n beetje bij elke club wel aansluiten. Het zijn hele positieve, gezellige mensen. Goed, het muzikale programma. Om 1 uur gaan we los.
2: Ja, zeker. We hebben een lekker programma vandaag. En we beginnen met de Cowpokes. Dat is een driemansformatie die helemaal akoestisch met z'n drieën om 1 microfoon staan. En die gaan ook later nog op het terras zelf nog akoestisch her en der nog optreden. En we hebben de Belgische band A Murder in Mississippi. En dat is echt een vette Delta muziek. En daarna Mambo Sun, dat is een Nederlandse, eigenlijk een nieuwe band. Dat is een beetje Rolling Stones-achtig met eigen muziek. Dus echt een vette band en aanrader. En vanavond sluit Hey 4 veraf. En dat is een super vette Sixties coverband.
1: Dus dat is muzikaal.
2: Dus het bouwt zich mooi op, denk ik, vandaag.
1: Maar ja, los van de auto's, de brommers, de muziek is nog veel meer hier.
2: Ja, nee, daarom. Je kunt lekker smikkelen. Alle horeca is naar buiten met barbecues, smokers. Ik zie daar zo'n zwenkbraai. En alleen maar lekkere dingen.
1: Ook hier en daar zijn er wat zeiltjes gespannen. Voor het geval dat er een paar druppels. Er valt niet veel, volgens Gerrit de Meerboer. Maar ook daar is aangedacht. En de toegang is gratis. Ja, dat zeggen het hele weekend al.
2: Nou, precies. Waarom zou je niet komen?
1: Succes hier, jij met alle organisaties valt mee. Want het is ontzettend relaxed en gezellig hier onderling. En kom dus gezellig allemaal naar Zelhem. In het centrum van Zelhem, het wijst zichzelf. Al die mooie auto's, die brommers. En wacht even, u steekt een duim op. Goedemorgen is het nog, hè?
3: Goedemorgen.
1: Komt u uit Zelhem?
3: Ja.
1: Oké, hoe is die wonen? Is het een beetje leuk wonen hier?
3: Hartstikke leuk.
1: En dit is voor het tweede jaar Zelhem op hete kolen. Hoe sta jij daarin?
3: Maar dat speelt al veel langer.
1: Ja, de Smoks Hannerit, ja.
3: Maar die hete kolen, dat is inderdaad voor het tweede jaar.
1: En hoe is dat? Kom je vanmiddag ook gezellig langs?
3: Ik kom vanmiddag nog een keer weer terug.
1: Oké, wat ga je doen dan?
3: Eerst een hapje eten.
1: Oh ja, maar kan hier ook, hè?
3: Ja, dat kan. Maar aangezien ik diabetespatiënt ben, moet ik alles afgewogen eten.
1: Oké, maar ik denk dat er hier en daar wel rekening mee gehouden wordt. Maar je gaat lekker even thuis een boterham eten. Leuk dat je straks terugkomt.
3: Spuiten?
1: Ja. Ja, dat moet ook even dan. Het is niet anders. Maar wel leuk dat je straks weer komt.
3: Ja, fijn dat je zo'n verslag maakt.
1: Ja, ik doe mijn beste.
3: Ja, nee, dat weet ik. Ja,
1: dankjewel.
3: Dat twijfel ik niet aan.
1: Helemaal goed. Ik krijg een hele mooie hand van. Nou ja, de box ook nog. Kijk eens al.
0: Kijk, mooi man.
1: Maar dat is het leuke met die dorpsmensen, vind ik hier.
0: Ja, dat is het gemoedelijke.
1: Dat is zelf een beetje bekend.
0: Ja,
1: maar dat is, dat proef hier in alle hoeken en gaten. En,
0: mooi is dat, man.
1: Fantastisch.
0: Ja.
1: Nou, ik meld me straks weer bij Gerard. Jij bedankt voor de samenwerking.
0: Heel graag gedaan, Bal. En wij spreken elkaar snel weer. Dat komt goed.
1: Fijne zondag.
0: Goed gewoon, joh.
1: Hoi.
0: Dat was die Bal, jongens. En wij gaan snel verder met de groeten en felicitaties, want anders halen we het allemaal niet meer. Benny Wissing, die is 75 geworden. De oudste uit het gezin van 10 namens de hele familie van harte proficiat natuurlijk. Dan een plaat voor Marieke Weijers, die 50 is geworden. Groetjes uit Spanje van de familie Bosman. Bon, die gekke worden in Spanje, zit ze ook te luisteren. Twan, goedemorgen. Graag wel op een plaatje aanvragen voor alle luisteraars van Regio 8. De groetjes, vriendelijke kermisgroet van Monique Engelbas en Rudy Gengeling. Dan een plaatje voor Fien en Fedde die vandaag bij ons gelogeerd hebben. Het was gezellig met jullie. Een mooi achterhoeksplaatje is prima. Groetjes van Diede en Saskia en Theo. En voor... even kijken, even een opkikker voor René. De groetjes komen van moeder Riet. Dan Twan, goedemorgen. Graag wil een plaat aanvragen voor de verjaardag van mijn vrouw Maria. Op donderdag 3 september is ze jarig. Tevens voor de goede verzorging. Nu het bij mij minder wordt. Namens Harry uit Ulft staat erbij. Nou, voor jullie gaan we nog eventjes een Duitsstalige slager draaien, jongens.

0: Allemaal gedanken.
1: Ja, we zetten Monja even op de achtergrond als jullie het niet erg vinden. We gaan met de laatste groeten aan de gang. We gaan nog een plaat draaien voor Mary Schneiders, die 2 september 60 is geworden. Fijne dag gewenst en op naar de 65 namens Henny van den Berg. Dan Danielle Stijn, ze zitten in een erg moeilijke periode, staat erbij. Heel veel Toys or Toy namens je eigen Benno Ruikers. Twan, ik wil graag Reinier Peters aanvragen. Ja, die gaan we echt volgende week draaien, jongens. Ik kan het helemaal niet meer redden. Voor Fijke, Gerard en Simon Peters, groet van Luc en Ellen. Dan nog voor Riek Dikker uit Braamt, die 84 is geworden. Namens de familie Dikker uit Gaanderen. Zouden jullie nog een plekje hebben voor vandaag voor een plaatje aangevraagd namens Jolanda voor Richard Bernasco, die dinsdag jarig is. Alvast bedankt voor de moeite. En groetjes komen van Jolanda Bernasco. Hoi van de medewerkers, graag een plaatje voor Rozan Jansen uit Ulft. Even kijken. Ja, want zij is donderdag jarig. En voor Rozan, namens de hele familie Jansen, van harte proficiat tevens voor Willy Reumer uit Netterden. Want hij is zaterdag jarig en de groetjes die komen. Ja, dank van medewerkers en de groetjes staat erbij. Nou, dan hebben we er nog eentje. En even kijken. Dat is deze. Twan, goedemorgen. Graag een plaat van Belinda Kina. Met Het is mijn leven voor Benny Bosman, Benny en Ria uit de Dossos, Tony Razing, Primalandia Team, Twan van Zee en Belinda Kina. En Patrick van Bree. En groetjes van Olga en Erik uit Zevenaar. Groetjes allemaal. Toppers staat erbij. Nou, bij deze. Nou, die gaan we draaien. Als laatste Belinda Kina, Het is mijn leven. Dankjewel voor het bellen, mailen, appen. Het was een bokkendrukke uitzending, maar wel heel gezellig. Dankjewel Desiree, zij had de productie. Dankjewel Ans, zij was de telefoniste. En ook Koen, dankjewel nog voor een hoop dingetjes achter de schermen. En wij gaan afscheid nemen met een meegeefdenken. Wie zelf niet gelukkig is, kan niets doen voor het geluk van anderen. Denk daar de komende week maar eens rustig over na. Fijne zondag, graag tot

0: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we het van weer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 12 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Moslimlanden zijn door de Iraanse leider Khamenei opgeroepen zich te verenigen. Zij moeten een vuist maken tegen de Verenigde Staten en Israël. Die twee landen zijn volgens Iran hun echte vijand. Tijdens de oorlog in het Midden-Oosten heeft Iran geregeld Amerikaanse doelen in de Golfregio aangevallen. En dat heeft de relatie tussen Iran en bijvoorbeeld Jordanië, Kuwait en Qatar niet bevorderd. Khamenei's oproep werd niet mondeling gedaan, maar schriftelijk. Aan de Brink in de binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Er is een NL-alert uitgegaan omdat er flink wat rookontwikkeling is. De brandweer kreeg rond 7:45 een melding over de brand binnen en heeft het publiek opgeroepen om de hulpdiensten de ruimte te geven. Ondertussen is een aantal mensen door het ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon moest voor behandeling naar het ziekenhuis worden gebracht. Het Russische ministerie van Defensie zegt bezig te zijn met voorbereidingen om aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening uit te voeren. Dit als reactie op de Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland. In een verklaring staat dat er voorbereidingen worden getroffen voor grootschalige aanvallen op faciliteiten in de Oekraïnse energiesector als reactie op de aanvallen van het regime in Kiev op de civiele infrastructuur en het Russische olie- en energiecomplex. Afgelopen winter was de Oekraïnse energievoorziening ook veelvuldig het doelwit van Rusland. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. 52,5% is tegen, 47,5% voor. Na het tellen van de stemmen in de districten van de hoofdstad Reykjavik had het nee-kamp al een lichte voorsprong, maar na het tellen van de stemmen uit de districten buiten Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen, is die voorsprong verder uitgelopen. Voorstanders vinden dat het EU-lidmaatschap goed is voor de economie, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Brie Kiwi Gold. 500 gram maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €1,25.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Het Chauffeurscafé op Regio 8.
11: Elke zondag van 12 tot 2. Uw presentator Gerard.

Ja, zo die maandag gaat alweer bijna voorbij op deze dag alweer. Het is een heerlijke dag. Ja, het is een Weerscafé. Dan aan de klok van 2 uur. Hebben we een vol programma. We gaan zo meteen nog schakelen met Zelm. En daar zat onze verslaggever ook weer op de plekken. Die gaat het allemaal regelen. Oftewel, ze zitten daar op hete kolen. Ja, die zit ik ook meestal ook wel hier, dus vandaar. Goed, geen probleem, we starten de motor en we gaan beginnen met de uitzending. Dat is veel belangrijker. En wat nog belangrijk is, is natuurlijk een niet tevreden schakel uiteraard gaan we doen. Maar we hebben ook nog artiesten, want we gaan het eerste uur proberen contact te leggen met Ryan Niekerk. Die heb ik eens een keer eerder gebeld, die heeft een nieuwe single uitgebracht. Nou ja, nieuw, het is opnieuw uitgebracht. De Vrolijke Kusten, we kennen hem allemaal van de feesten. En het tweede uur hebben we Gerrit Vossers. En uiteraard, daar hebben we ook weer een artiest. En die proberen we dan ook weer te pakken te krijgen via de telefoon. En dat is Conny. En Conny heeft mij belogen. Tussen de staat hier. Dus daar gaan we even vragen hoe dat precies allemaal in elkaar zit. Voor de rest hebben we een hele mooie platen. We gaan Jaap zo meteen nog even lastigvallen. Even kijken wat hij allemaal gaat doen en wat hij gaat brengen aan nieuws. Maar we hebben ook nog andere dingen. Want we hebben de motoren gestart hier en we zijn lekker druk bezig. En ja, we krijgen als het goed is ook nog bericht van de chauffeurs. De wielerronde in Ulf is van start gegaan. Hou er rekening mee. Dus je kunt niet dwars door Ulf heen. Want ja, het zou lukken, maar dat gaat niet goed komen, denk ik. En voor de rest, ja, met wielrennen heb je dat ook. En mijn vrachtwagens hebben het ook, als wel ze rijden voorbij. Het volgende nummer ook is een hele mooie, is van Rich Francis, oftewel My Truck Is Passing By.

0: Blijf wel een lekkere plaat dit hoor, ja. Het passing by in my truck. Goed, ik zei het al, dus hou rekening in ieder geval met de wielerronde hier in Ulft. Want ja, daar is het gewoon heel druk op dit moment. Goed, in ieder geval, maar goed, we gaan ook even wat anders doen. Want ik heb Jaap aan de andere kant van de lijn. En ik zeg, goedemiddag.
1: Ja, ja, fantastisch. Ga je even op zoek naar de filler Zelm op hete kolen. Dat is misschien ook wel handig, is gezellig om dat er even onder te draaien. Ik sta hier in Zelm, Zelhem op hete kolen. Gisteravond begonnen, leuk concert gehad, was echt beerdergezellig. Maar ja, vandaag gaan we uitpakken en ik sta hier bij de eetwinkel in Zelhem. Die zijn hier al druk bezig. De spek is al klaar, geloof ik, of niet?
2: Jazeker, jazeker.
1: Fantastisch, spek is al klaar. En uw naam is?
2: Bauer.
1: Bauer. Hij gaat nog niet helemaal lekker, hè?
2: Ja, komt eraan.
1: Contraan, hè? We gaan zo open. Je hebt de eerste twee barbecues al branden. Ja. Maar je bent met de derde bezig. Je bent van de eetwinkel. Wat is dat voor een winkel?
2: Eetwinkel is eigenlijk een beetje een luxe concept cafetaria. Dus we hebben veel dingen vanuit de snackwand. Maar ook een leuke drie gangen minuutje voor 23,5. Salades, carpaccios to go. Is eigenlijk van alles wat. Je kunt lunchen, je kunt meenemen, afhalen.
1: Dat kan allemaal vandaag, hè?
2: Altijd.
1: Altijd eigenlijk wel. Heel goed. Hey, vorig jaar was het voor de eerste keer Zelm op hete kolen. De Smoks Handenrit is natuurlijk al jaren. Maar vorig jaar, wat vond jij ervan vorig jaar?
2: Ja, geweldig. Het was echt gewoon leuk om met z'n allen een keer zo'n evenement neer te zetten. En de samenwerking met alle horeca en met de organisatie is ook gewoon een hele leuke manier om met elkaar bezig te zijn.
1: En je hebt andere dingen.
2: Ja.
1: En het verbindt natuurlijk, want jullie zijn samen één horecaplein. Dit is er, dat is er, zus is er. En het leeft hier wel.
2: Ja, zeker. Zelhem is een leuk dorp. Veel toerisme. Mensen komen toch altijd wel. Dus het is gewoon gezellig om zo met z'n allen bezig te zijn.
1: Wat verwacht je van vandaag?
2: Als het weer zo blijft, dan wordt het gewoon weer een topdag. En dan verkopen we vanavond allemaal uit.
1: Vanavond om 11 uur gaat het weer regenen, dus moet je het spel op tijd binnen hebben. Het is tot 9 uur vanavond. Om 1 uur gaat het beginnen. Het blijft de hele dag droog, 23 graden kan niet missen.
2: Perfect, warmer hoeft niet.
1: En jullie hebben zelfs een thermometer hier bij de barbecue, hè?
2: Ja.
1: Wie is die man daar met die thermometer?
2: Dit is Botje, Jeroen.
1: Is hij in het dagelijks leven boekhouder of wat doet hij?
2: Nee.
1: Hij is wel heel fanatiek, is hij. Hij duwt ook wel zo'n beetje die thermometer in.
2: Hij is van de keuringsdienst.
1: Oké, nou laten we hopen dat hij het bij het vlees houdt en niet bij andere dingen. Heel veel succes vandaag, leuk gesproken te hebben.
2: Dankjewel.
1: Ja, Gerard, het is al volop in voorbereiding hier. En maar niet alleen eten en drinken. Ja. Er is ook hier een dame die verkoopt kleding. En die loopt nu weg bij mij. Even kijken of ik er toch te pakken kan krijgen. Hi. Oh, daar is ze. Ja. Die heb ik gisteravond. Ik ren even gauw de winkel in. Hi. Hoe was de zaterdagavondborrel?
3: Ja, dat was hartstikke leuk.
1: Was gezellig gisteravond.
3: Ja, was supergezellig.
1: Maar vandaag gaat het gebeuren, hè?
3: Ja, vandaag gaan we knallen.
1: Ik kom straks nog even voor een officieel interview bij je terug.
3: Oh, nou helemaal goed.
1: Leuk je weer te zien. Dankjewel. Ja, nou het leeft hier. De winkels zijn allemaal open. Ik heb te veel om op te noemen. Je moet gewoon lekker naar Zelhem komen. De toegang is hier lekker gratis. En ik meld me over een half uur weer bij jou, Gerard.
0: Helemaal zo goed. En ik ben ook benieuwd naar de volgende berichten. Hey, dankjewel en tot de volgende. Yo. Goed, in ieder geval, wij gaan snel verder. Want we hebben nog heel veel te doen. Want ik zei het al, wat er ook nog voorbij komt. Is uiteraard natuurlijk de artiest. Die gaan we zo meteen ook bellen. Dus blijf erbij. En we hebben nog heerlijke muziek. Want ja, ook de verzoekjes komen gewoon binnen.

0: Het Chauffeurscafé.
1: En zo gaat het gewoon door. Goed, we gaan in ieder geval proberen contact te krijgen met artiesten. En uiteraard straks nog komen we live vanuit Zelhem. Hete kolen. Oh.

0: De enige echte Bruce Springsteen. En de Human Touch. Ja, dat doet er gewoon bij. Ook op deze toch wel weer bewolkte, maar warme, lekkere middag. Want het is niet koud, laten we het eerlijk zijn. Goed, in ieder geval, we gaan snel verder. Want we hebben natuurlijk uiteraard, ik had het al aangekondigd. Ik heb het te pakken gekregen. En kijk op de klok, is het gewoon de hoogste tijd. Daar mogen we niet omheen draaien. Goed, want ik heb hem aan de lijn. Dus ga ik hem ook begroeten. En dit is Ryan Niekerk. Goedemiddag. Ja, hoor ik het. Het was even doodstil hier, maar volgens mij. Hallo? Ja,
1: hallo?
0: Ja, hè. Ach, jongens, die leidingen hier allemaal. Je hebt een lange leiding, een korte leiding, je hebt mensen die de leiding geven. In dit geval was de laatste even helemaal weg.
1: Oh ja, dat kan gebeuren. Ja.
0: Gebeurt gewoon. Hey, fijn dat ik je spreek, want je hebt in ieder geval een nieuwe single uitgebracht. En een nieuwe single, die hebben we een nieuwe jasje gestoken. De vrolijke koster.
1: Ja, klopt ja. Ja, nee, eigenlijk steek ik hem altijd al met mijn optredens.
0: Ja.
1: Ik kreeg zoveel enthousiaste reacties op dat ik dacht van... nu is het tijd om de single eigenlijk een nieuw leven in te brengen.
0: Ja, want het is eigenlijk een oud nummer, want ik ken hem eigenlijk uit mijn verleden als DJ in Voorzaal en weet ik veel allemaal. Dat ik hem ook best wel veel gedraaid heb.
1: Ja, nou ja, ik kwam eigenlijk op ieder feest, in iedere feesttent, voetbalkantine, noemt allemaal maar op, komt hij eigenlijk altijd wel voorbij. En hij stond eigenlijk nog steeds op mijn lijstje om wat ik eigenlijk graag ooit nog een keer zou willen uitbrengen. En vandaar dat we hem nu hebben uitgebracht.
0: Ja, want dit is nu, je hebt er gewoon een hele frisse versie van gemaakt, een lekkere feestklassieker.
1: Ja, klopt. We hebben eigenlijk een goede tempo erin gebracht en... de mensen gelijk helemaal kunnen meedijnen van links naar rechts en gelijk een feest kunnen bouwen.
0: Ja, maar dat, met dit nummer, dat gaat jou zeker lukken. Want iedereen kent het, iedereen is meer vertrouwd. En ja, de vrolijke kusten, ja, ik weet niet, volgens mij heb ik hem ook helemaal grijs gedraaid. Dus ja, en ik heb jouw nummer kunnen luisteren van tevoren. Dus ik ben enthousiast. Ik ben benieuwd of de luisteraars dat ook zijn.
1: Leuk, laat het hopen.
0: Ja. Maar ik ga ervan uitrijden en in ieder geval al wel reactie gekregen op je plaat.
1: Ja, klopt. Nee, de reacties zijn eigenlijk supergoed en hij wordt ook wel goed ontvangen. Hij wordt eigenlijk ook al plat gedraaid op de streamingsdiensten, dus daar ben ik enorm blij mee.
0: Ja, wij ook. Wij hier bij Regio Acht zeker. Hey, maar ik neem aan dat jouw nummer gewoon te downloaden is, de bekende platformen. En uiteraard, neem aan dat er een filmpje is, een YouTube-filmpje.
1: Ja, zeker. Het videoclip is geschoten door G. Oenemans en die is geschoten in mooi Amsterdam natuurlijk, want daar kon niet anders natuurlijk bij dit nummer.
0: Okay.
1: En het is eigenlijk een heel leuk resultaat geworden, dus gaan we zeker kijken op YouTube.
0: Ja, dan hoef ik al bijna, maar ik neem aan dat je uit de buurt van Amsterdam komt.
1: Nee, helemaal niet eigenlijk. Nee,
0: okay.
1: Ik kom uit de buurt van Barneveld.
0: Berneveld. Ja, nou, dat is richting vanuit hier gezien is het richting Amsterdam.
1: Ja,
0: laten we het daarop bouwen. Ja, goed. Ja. Hey, maar we gaan je plaat draaien. Je mag hem zelf even aankondigen, want dat is gebruikelijk hier in het café. Maar alvorens ga ik je wel ontzettend bedanken voor het leuke interview. Ik wens jou nog heel veel succes. En Ryan, ja, maar wie weet bij de volgende plaat ga ik je weer bellen. Heb je me gewoon weer aan de lijn hangen?
1: Helemaal goed, dat gaan we zeker doen. Nou, jullie dan bedankt voor de promotie.
0: Graag gedaan.
1: Luisteraars, dan gaan we luisteren naar de nieuwe single van Ryan Niekerk. En die heet De Vrolijke Koster.
0: Nou, trek maar aan die bel, zou ik zeggen.
1: Ja hoor.
0: Hey, ik wens jou een hele fijne zondag.
1: Dankjewel.
0: Hoi.

0: toch niet te veel gezegd, hè? Toch een geweldig plaat, mag ik eerlijk zeggen. Ik vind hem heerlijk klinken, dus dat komt helemaal goed. En in ieder geval, wat we ook gaan doen is uiteraard... wat we nog gaan doen, is zometeen, dat is het tweede uur... gaan we weer bellen met een nieuwe artiest. En we hebben uiteraard, niet te vergeten, ook nog onze Gerrit. Ja, ik ben wel heel benieuwd naar het weer natuurlijk. Heel benieuwd zelfs. Goed, in ieder geval, ja, ik ben een beetje links en rechts aan het rondkijken geweest. Ik ben een beetje benaderd. Ik heb alles een beetje afgestruimd en gezocht en gevonden. Ja, en wat blijkt nou dat dus, vanaf, volgens mij was het de 19e september, zaterdag. Dan is er dus op het Malienveld in Den Haag. Dus een grote demonstratie van de boeren. Maar nu, ja, dan komt het, klappende vuurpijl. De boeren gaan staken, maar de chauffeurs gaan ze ondersteunen. Ja, het is, de maat is een beetje vol. De brand, ik heb het zelf meegemaakt. Staan de tanken, een beetje de diesel te tanken. En wat blijkt, het lijkt wel of ik een veilingbedrijf ben. Het vliegt om mijn oren. Niet normaal. Dus ja, dat is in ieder geval actie. Dus ze houden ook de chauffeurs erbij. Dus ik ben benieuwd. Helaas, ik zou zelf ook mee willen zijn. Maar helaas, ik ben verhinderd. Functie elders heet dat of zoiets. Goed, we hebben nog meer niet. We gaan lekker de muziek draaien, want ja, het blijft gewoon lekker. En leuk. Want de volgende gaan we nog speciaal draaien. Alle chauffeurs, ook in Duitsland beginnen nu de chauffeurs zich een beetje te roeren. Want ook daar zijn de regels weer aangescherpt met betreft de verlichting op de vrachtwagens. Ja, hoe verzin je het eigenlijk? Maar er wordt gezocht en gevonden schijnbaar. Maar ook daar in Duitsland... worden toch acties verwacht dat alles een klein beetje soepeler moet worden. Want het wordt zo strak op dit moment dat geen mens meer chauffeur wil worden. Nou ja, dat moeten we dus niet willen.
1: Hier is de Nordliner. Manchmal führt uns nicht nur der Weg, sondern auch das Blaulicht. Und das ist auch gut so.

0: Ob im Rückspiegel oder auf dem Rastplatz.
1: Ja, ja, der Rastplatz. Je weet het, om te pauzeren. Goed, in ieder geval, dat was hem voor alle chauffeurs. De volgende plaat gaan we ook even draaien. Weer op verzoek van onze Erik uit Varsveld. Ja, wie ben ik om hem niet te draaien natuurlijk.
2: Regio 8.
1: Dit is speciaal voor jou, Erik. The Promise You Made. Cock Robin.

0: Mooi blad. Blijft een mooie blad door Kok Robin. The Promise You Made. Dat bereik je achter het chauffeurscafé. Dat hoort er allemaal bij. We gaan even overschakelen. En dat goed is hij daar aan de andere kant. Hallo Jaap.
1: Ja, je moet even wachten tot die filler, die gozer, klaar is met zingen. Hij zingt over de film, het heet De Kolen. Ja, we gaan er gewoon over een keer bij. Goed, hij heet geen Thomas, dat dacht ik, maar hij heet gewoon Martijn. En hij zit in de organisatie. Martijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Je kijkt enorm serieus.
2: Ja, maar dan ben ik ook heel erg.
1: Je bent een serieuze jongen.
2: Ja, moet iemand serieus zijn in de organisatie, toch?
1: Nou heb jij een hele bijzondere taak, want vanmorgen is de Smoks handenrit vertrokken. En zo'n rit, moet je voorstellen, ja, er hoort iets bijzonders bij, hè?
2: Ja, een schildje natuurlijk na de tijd, hè.
1: Kun je uitleggen, wat is dat, een schildje?
2: Een rallyschild. Ja, dan kun je normaal gebruiken ze tijdens de rit ook wel eens voor op de auto of de vooruit. En dan staat de deelname op dat je mee hebt gedaan als Smoks handenrit 2026.
1: Ja, dat is dit jaar volgens mij.
2: Als het goed is wel, ja.
1: Dat klopt ook nog, ja. Nee, helemaal goed. Nou, dan moet je je voorstellen, nou, een schildje. En dat is 30 centimeter bij 20 centimeter. Daar staan allerlei leuke dingen op. En de oldtimerrit, sell hem. Ja, het is populair in deze streek, hè?
2: Ja, het is heel populair. Het bestaat ook al, hoe lang bestaat het eigenlijk?
1: 30 jaar.
2: 30 jaar, ja, dat is echt onvoorstelbaar. En elk jaar doen er heel veel meer. Altijd zo rond de 250 tot max 350 deelnemers.
1: Auto's, maar ook brommers.
2: Ook brommers, heel veel brommers altijd. En dat is altijd zeer leuk. Die rijden ook gezamenlijk in groepen weg. Dus,
1: ja, dat zijn vriendenclubben, hè?
2: Meestal zijn het wel vriendenclub. Die komen ook al samen al in geheel 's ochtends aan. En die gaan ook met z'n allen, met twee voorrijders, gaan ze ook altijd weg.
1: En alle boutjes zijn origineel?
2: Dat denk ik wel.
1: Zo hoort het wel natuurlijk. Hé, wat heb je zelf met oldtimers? Heb je een oude vriendin, oude auto, oud huis?
2: Oude vrouw heb ik wel, maar... een oud wief. En oud huis heb ik ook gekocht, maar... nee, voor de rest, ik heb zelf niks met oldtimers.
1: Niet, hè?
2: Nee, ik niet. Ik ben meer van de trekkers, dat vind ik dan wel leuk.
1: Trekkers?
2: Trekkers vind ik wel leuk.
1: Misschien leuk om die volgend jaar erbij te voegen.
2: Ja, daar hebben we het al zo over gehad, maar dat weten we nog niet of we dat gaan doen.
1: Nou, dat zou een leuk idee zijn.
2: Natuurlijk ook nog.
1: Wat zeg je?
2: Smerenkink heeft natuurlijk ook altijd een oldtimerrit.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Maar, geen idee. Hey, vandaag, ja, jij staat dan officieel hier. Mensen moeten zich bij jou melden. Ja. Geef jij een bordje. Maar ja, er gebeurt hier van alles. Wat moet jij verder hier vanmiddag doen? Heb je nog een taak of is het dan klaar en kun je aan bier?
2: Dan kan ik redelijk aan bier gaan, ja, dat klopt, ja. Nee, voor de rest, wij hoeven niet veel te doen. Een beetje rondlopen, Hendrik-Jan die begeleidt de bands een beetje. Dat die verwelkomd worden en dat ze een hapje en een natje en een droogje krijgen. En ik een beetje hetzelfde.
1: Vorig jaar voor het eerst, Zelm op hete kolen. Samenwerking met ondernemers, die loopt leuk, hè?
2: Ja, dat loopt goed. Dus voor het eerst vorig jaar voor het eerst dat ondernemers een beetje samen mogen werken. En dat gaat tot nu toe goed. En als het zo blijft, is voor de toekomst veel meer mogelijk.
1: Nou, ik heb ze gesproken. Ze zijn al heel positief. Zelfs het meisje van de kledingwinkel om de hoek.
2: Om de hoek ook?
1: Ja, ik heb geen idee hoe ze heet. Die blonde.
2: Oh, Karima van mijn vriendin, ja.
1: Met die krullen.
2: Ja, die is altijd vrolijk.
1: Oh, die is altijd positief?
2: Ja, die is altijd positief. Die werkt overal mee. Die vindt alles leuk.
1: Fantastisch. Nou, ik wens je heel veel sterkte hier met de bordje. Ik denk dat je het gaat redden. Komt denk ik wel goed.
2: Ik denk dat het nog zwaar wordt, maar het komt goed.
1: Zelm op hete kolen. Tot vanavond 9:00. Zometeen over 20 minuten gaat hier een van de leukste bands persoonlijk die ik hier gezien heb gaat spelen. Ga er niet te veel over verklappen. Ze zijn cowboys. En de smokers staan aan. De terrassen zijn open. Je kunt koffie, bier of wat dan ook krijgen. Toegang is gratis. Zelm op hete kolen. Komt allen naar het centrum van Zelhem.

0: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
1: Met op zaterdag 12 september Oasis Undercover Sessies.
0: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
3: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief

0: jumbo.nl/business.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
4: Zondagmiddag 13 september komt de Wageningse vijfmansformatie De Ferme Jongens. Ferme en de stevige nederpop spelen in het Natuurtheater.
3: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De partijleiders van de coalitie, Jette, Jesselkus en Bontebal, zijn bij elkaar gekomen om het eens te worden over de financiële koers voor volgend jaar. Ook moet het drietal een klap geven op de vraag met welke oppositiepartijen zal worden samengewerkt. De drie zullen worden bijgestaan door vicepremier Bart van den Brink en financiënminister Elko Heijnen. De coalitie staat onder grote druk, want de begrotingsstukken moeten dinsdag bij de Raad van State zijn. In het Noorse Asker konden vanmorgen zo'n 500 mensen de kerk niet in om de herdenkingsdienst voor de overleden koning Harold bij te wonen. De politie kwam eraan te pas om een grote groep mensen weg te sturen. Het was veel te druk. In de kerk in Asker was ook de koninklijke familie aanwezig. In heel Noorwegen werden vanmorgen in kerken herdenkingsdiensten voor de overleden koning gehouden. De Noorse regering woonde de dienst in Oslo bij. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn 3 Nederlanders. Regenval maakt het werk voor de zoek- en reddingsteams lastig en zwaar, waardoor het werk soms gestaakt moet worden. Meerdere bruggen zijn verwoest, waardoor sommige dorpen alleen via de lucht bereikt kunnen worden. Volgens het Rode Kruis zijn ruim 90.000 mensen door deze ramp getroffen. Het Rode Kruis heeft Giro 6868 opengesteld voor de slachtoffers van de overstroming. De verdachte van een steekpartij bij het station Amsterdam Centraal gisteravond is een 43-jarige man uit Naarden. 3 personen raakten bij het incident gewond, waaronder de verdachte. Volgens de politie ging aan het incident een vechtpartij vooraf. De verdachte raakte daarbij gewond. De politie zoekt nog uit wat er precies voor de vechtpartij is gebeurd. Meerdere mensen hebben het incident aan de Ruiterkade gezien. De politie wil graag in contact komen met mensen die beelden of informatie hebben. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: not even trying. Regio 8.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Nog niet van Fris Thuis Achterhoek gehoord? Al je meubels worden bij jou thuis grondig gereinigd en ruiken daarna weer lekker fris. Snel geregeld en je meubels zijn weer zo goed als nieuw. Kijk snel op fris-thuis-achterhoek.nl.
3: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
4: Hé, wat doe jij nou?
3: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaar van Jumbo.
2: Fris Thuis Achterhoek. Voor een echt fris huis.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zeker te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Gerard Hogeweide. Zijn we weer een tweede uur chauffeurscafé. En uiteraard, je weet, je kunt gewoon blijven reageren. 0647470022. En ze blijven hier voorbij fietsen, hoor. Ja, oh, gaat er maar in. Onderuit. Regio 8.
13: Het chauffeurscafé.
12: Ja, mooi te beginnen met de tweede uur met Fransje-Duits. En je weet het, houd er rekening mee. Moet je zetten van heel erg fijn, houd er rekening mee. Het is de wielerronde. Het

Ja, je moet maar denken dat je alles bent. Maar goed, in ieder geval, dat ben ik niet. Dus vandaag houden we er even mee bezig. En jij gaat het helemaal verder vertellen, ja. Tuurlijk, hij is wel open hoor, het café. En de balletjes worden weer besteld. Goed, ongeveer rond een kwart over, dan gaan we richting Zelm op Kolen. Nou ja, die is weer druk bezig, want die trekt iedereen aan de jas daar. En voor de rest heb ik kijkende op het WhatsApp nog heel veel verzoekjes staan. Ook via de Facebookpagina, het Chauffeurscafé. Je weet het, gewoon blijven reageren. Ook daar kun je gewoon je verzoekjes aanvragen. De volgende is het ook eentje, die gaan we ook draaien. En ik moest wel even zoeken om hem te vinden, want ik had hem vorige week volgens mij een keer gedraaid. Maar dat weet ik niet zeker, maar de vraag was of ik hem nog een keer... Ja, tuurlijk, ja. Dus geen discussie, helemaal niet. We pakken hem gewoon bij de kraag en we gaan hem gewoon draaien bij het Chauffeurscafé. Daar zijn we tenslotte voor. En houd er rekening mee, dus nogmaals, ik zei het net al heel snel. Ja, er is de wielerronde in Ulft, dus moet je of wil je ergens in het centrum zijn. Houd er rekening mee, je moet met benen wagen. Of in ieder geval een behoorlijk stuk lopen als je ergens moet zijn. Ik neem maar dat de winkels gewoon bereikbaar zijn, maar ja goed, dat hoor ik dan vanzelf wel en zo niet. Ja, moet je daar ook maar lopen zijn. Het is niet anders. Het is wel mooi weer trouwens, dat scheelt alweer. Goed, blijf er lekker bij. Zometeen gaan we nog proberen contact te leggen met Connie, met haar nieuwe single. Je hebt mij belogen. Klopt, helemaal. En dan hebben we ook nog, niet te vergeten, onze Gerrit. Die komt er voorbij en Jaap uiteraard. Dus ja, druk, maar wel supergezellig op deze zondag.

0: Dat bedoel ik maar even. Goed, we gaan even de schakel aan Jaap. Jaap, Jaap op. Oh, sorry. Jaap. Ben je er, Jaap? Ja. Ja, je valt af en toe een beetje weg. Het kan aan de verbinding liggen, denk ik.
1: Nou, het is een klerenstekkertje. Bernadette is ook hier. Bernadette, je gaat niet praten tegen mij, hè?
2: Nee.
1: Oké, doei. Robert dan?
3: Jawel, jawel, ja. Ja, zeker.
1: Robert, jij bent geboren en getogen in Doetinchem.
3: Ja, ja, dat klopt.
1: Jij hoorde van dit festival, we hadden het er net eventjes uitgebreid samen over. Wat vind jij nou zo bijzonder hier aan?
3: Dat die oude auto's, dat is magnifiek, dat is geweldig. Dat oude spul dat nog rijdt en dat onderhouden wordt, is geweldig, Baltazar, is geweldig.
1: De auto heb je het liefst, oud, vrouw, jonger zie ik.
3: Ja, dat wel, ja, dat klopt.
1: Dat is fantastisch. Hey, Zelm op hete kolen. Ik hoor helemaal niks meer, maar ik druk wel even op een knopje en dan zal het wel weer aangaan. Het heeft met oude auto's te maken, oude brommers. Ik heb begrepen, jij bent bezig om samen met een maat van je binnenkort een brommer te gaan kopen.
3: Ja, dat klopt. We hadden het de laatste over. En toen zeiden we, laten we een Zundapp kopen of een Kreidler, zo'n oude Kreidler. En dan die opknappen en dan samen met z'n tweeën door de Achterhoek door te rijden. Lijkt me enig.
1: Ja, fantastisch. Maar hoe ver ben je met de plannen?
3: Het staat nog in de kinderschoenen. Het is nog vers. Ja.
1: Zometeen staan er bijna 100, 150 oude oldtimers aan brommen. Staan daar zo.
3: Ja. Oh, dan gaan we kijken.
1: Dan ga je zeker even kijken. En ja, je Kreidler, Pug, ja. Zundapp, ja. Yamaha. Of,
3: precies. Nee, niet zo'n brekker. Niet zo'n elektrische. Gewoon dat oude spul. Dat moeten we hebben.
1: En Solex?
3: Dat vind ik ook goed.
1: Om mee te beginnen.
3: Ja.
1: Het zijn natuurlijk wel de PK's. Hè? Goed, u bent ook hier. Even kijken. Hallo, komt u uit Zelm?
4: Nee, ik kom uit Doetinchem.
1: Doetinchem. En hoe komt u hier dan, als ik vragen mag?
4: Nou, ik denk, ga eens even in Zelm een kopje koffie drinken met mijn vrienden.
1: Kijk, en zo is het. En dat kan ook allemaal. Het is hier gratis toegankelijk. Zelm op hete kolen. De eerste Western Band is begonnen. Dat zijn echte cowboys. Geweldig met banjo en niet te veel tanden, laat maar zeggen. Geweldig. Tot aan 9 uur vanavond is het feest hier in Zelm. De toegang is gratis. Komt allen.

dangerous, dangerous. Maar goed, wat alweer veel meer dangerous is. Ja, helaas, ik heb onze Conny niet te pakken kunnen krijgen. Ze was er niet. Ja, en dat kan gebeuren, want ja, natuurlijk, wellicht dat ze aan het optreden is. Je weet het maar nooit. Dus ja, nou, dus we hebben dan weer tijd om wat anders te doen. En ja, we kunnen gewoon doorgaan met de verzoekjes. En ja, ik heb besloten, laten we dat dan ook maar doen. Ik ben wel een beetje aan het zoeken geweest. Ik heb wat nummers gevonden en wat platen gevonden. En ik vond het allemaal wel heel leuk. Want de volgende gaan we zeker draaien, want deze hoort er ook eigenlijk bij. Onze Fransje Duits, ja!

0: En dan wordt het een kilometer vreten. Dus goed, we gaan even kijken wat ons het weer gaat brengen. Dus wat betreft, ik hoop dat hij er is.
1: Ho, daar de weerboer van het oosten, Gerrit Vossers.
2: In eerste instantie is er nog veel bewolking, maar geleidelijk aankomen er ook opklaringen. In de loop van de middag dus af en toe wat zon, maar heel lokaal kan er ook nog een buitje vallen. De wind die in eerste instantie matig tot vrij krachtig was uit west tot zuidwesten richtingen, die neemt in de loop van de middag ook wat af. En de temperatuur afhankelijk van de zon kan uitkomen op 21 tot 22 graden. Vanavond dan hebben we ook wolkenvelden en opklaringen. Is het tijdelijk eerst droog, later neemt de bewolking weer toe. Eind van de avond, maar ook komende nacht moeten we opnieuw weer rekening houden met enkele buien vanuit het westen. En ook morgen hebben we een dag met geregeld wat buien. Tussendoor af en toe wat zon, maar met de west- tot noordwestenwind wordt het niet meer dan 19 tot 20 graden. Dinsdag en woensdag lijken een paar betere dagen te worden met wat meer zon en ook meest droog met 22 graden. Vanaf donderdag wordt het weer licht wisselvallig, maar die temperatuur van 22 graden die blijft over het algemeen gehandhaafd en is ook normaal voor de tijd van het jaar.

Ja, dat was mooi, Phil Collins. Ik heb er al wel een nieuwtje. Dat betekent dus volgende aanstaande zondag, aankomende zondag. Dan ben ik er weer. Maar dan geef ik kaarten weer voor de kermis in Gaanderen. Ik heb zelfs 2 intreekaarten voor in ieder geval voor de dinsdag. En 2 voor de zondag. En 2 voor de zaterdag. Ja, goed, het gaat door elkaar, maar ik dan blijf. Dus volgende week zondag luisteren. Wie weet dat jij die kaarten. Dat zijn wel de gewilde kaarten van de geweldige kermis in Gaanderen. We houden het in de gaten volgende week zondag. En ook door de week was er gewoon weggegeven. Door de heren collega's. En dan op het genot van deze geweldige plaat. Phil Collins, Dance into the Night. Ja, dat hoort er allemaal bij.

0: Luidt een mooie plaat dit. Goed, in ieder geval, we gaan zometeen nog wel uiteraard schakelen met Zelm. En ja, ik ben wel heel benieuwd naar toch wel de dingen die daar allemaal gebeuren. En, maar goed, we laten nog even daarna even een plaatje en kijken of Jaap, onze razende reporter, nog ergens uiteraard wat te vinden gevonden heeft. Of te vinden heeft.
1: Ja, ik weet het maar. Regio 8.

in deze eentje van Alex Warren, oftewel Burning Down. En over in ieder geval over ja, dat toch het hele gevuur daar allemaal erin zelf. Goed, er is een klein beetje een verbindingsprobleempje, dus maar goed, we wachten tot jouw gemeld. Het is nog steeds regio achter Chauffeurscafé, tot aan de klok van 2 uur, als je naar mij komt. Koen, ja.

Dus de rode verbinding weer hersteld is, zullen we ook zeker contact opnemen. Want ja, daar zitten we natuurlijk met z'n allen op te wachten. We gaan even met Martin Garrix verder met And You Too, Fireflies. Allemaal met vuur, vuur.

0: Ja, en dat was in ieder geval. We gaan over naar Zelm en kijken wat Jaap vertelt.
1: Ja, nou ja, daar zijn we weer. En ik sta hier in het centrum van de Zelhem. De auto's van de Smoks Hanenrit zijn bijna allemaal binnen. Het is een prachtig gezicht, al die oldtimers hier opgestart. En ik sta hier bij Kemperkip, waar ik zojuist een onmogelijk grote worst op de barbecue zie verschijnen.
2: Ah,
1: Bob, is dat van kip?
2: Nee, dit is van varken.
1: Toch wel, hè? Goed, Kemperkip, wat is dat voor bedrijf?
2: Kemperkip, dat is de kippenbedrijf die gehuisvest is in overal rond.
1: Ja, de hele Achterhoek door.
2: De hele Achterhoek door en heel Nederland door. En de Kemperland tussen Doetinchem en Wijl, dat is een van de onderdelen ervan.
1: Het Kemperland, zo leer ik nog eens wat, hè?
2: Ja. Kemperland.
1: Ja. Tussen Doetinchem en Wijl, dat is Kemperland.
2: Daar zit het Kemperland, ja.
1: En waarom heet dat het Kemperland?
2: Nou, daar worden in totaal 13 stallen gehuisvest. En dan allemaal biologisch met vrije uitloop.
1: Kippen. Maar je schroomt het niet om een varkentje op de barbecue te gooien?
2: Nee, dat is voor de fun vanmiddag, ja.
1: Haha, dat voor vanmiddag, ja. Goed, het is niet de eerste keer dat je hier staat. Vorig jaar was je er ook.
2: Ja, klopt.
1: En leg eens uit, wat is dat Zelhem op hete kolen voor jullie?
2: Nou, dat is een gezellig, leuk evenement. En een beetje saamhorigheid, ook van de horeca, gezamenlijk allemaal.
1: Dat is het, hè?
2: Ja, dat is het, ja.
1: Het passie van de horeca, er zijn hier een aantal restaurants gevestigd op dit plein. Maar jullie kunnen er net zo mooi bij staan. En er is voor ieder wat wils.
2: Ja, ja, wij mogen hier bij staan omdat we hier vlak naast het plein de winkel hebben. De kippenwinkel, verkoop. En dan zijn we gevraagd om met kippenproducten hier ook bij te komen staan.
1: Goed, de Smoks Hanenrit, want daar is dit een onderdeel van, die bestaat al 30 jaar. Positief deze ontwikkeling, dat dit erbij gekomen is?
2: Vinden wij wel.
1: Zijn er ook tegengeluiden dan?
2: Ja. De mensen in eerste instantie vonden ze een beetje dat de rit op de achtergrond ging draaien. En dit daarvoor ging, maar achteraf is het allemaal weer goed gekomen.
1: De soep wordt nooit zo heet gegeten.
2: Nee.
1: En de kip nooit zo heet gegeten als die wordt opgediend.
2: Zo is het, hè.
1: Goed. Nou ja, mocht je dus zometeen hier komen, zoek ze even op. De Kemperkip, geweldige barbecue. En gewoon lekkere gerechten allemaal. Betaalbare prijs, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik ken heel wat festivals waar je denkt, wauw, zoveel voor een hamburgertje. Nou, hier valt het reuze mee. En de toegang is gratis. Leuke optredens, goede sfeer, samenhorigheid, elkaar ontmoeten en mooie auto's kijken. Het is Zelhem op hete kolen, tot 9 uur vanavond. Komt allen.
0: Ja, dat hebben we ook maar even. Hey, Jaap, ik ga jou niet meer spreken, maar ik wens jou nog een hele fijne dag vandaag.
1: Dankjewel.
0: En succes ermee. En zometeen met Koen, daar gaan we wel veel meer horen.
1: Dankjewel, super.
0: Doei.
1: Yo.

Platen of de oranje platen. Goed, in ieder geval de oranje platen die voor de vrachtwagen zitten. En werden de meest wel gevaarlijke stoffen. Dus het is allemaal, daar gaat deze plaat over. Goed, maar vanaf deze plek, ik ga afscheid nemen. Zit erop, want wij hebben het even chauffeurs geweest. Zometeen nog heel veel plezier met Koen. Ik ga genieten van het mooie weer. En je weet het, volgende week de kaarten voor de kermis in de gaten. Die ga ik weggeven. En we hebben nog steeds de petjes en de stickers en noem maar op nog veel meer. Dus ik zeg...

0: Yes!
1: Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders Het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september?
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
1: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Limbeek Personeelsdiensten Gaanderen. Voor de beste persoonlijke professionele match tussen werkzoekende en organisatie. Kijk voor meer info, goed gesprek en goede match op limbeekpersoneelsdiensten.nl. Dat is mooi werk. RMA Combidiensten. Wij bieden totaaloplossingen voor aanleg van openbare verlichting, gas, water en elektra, datanetwerken en volledige installatie van fiber to the home werken in binnen- en buitenland. Kijk voor meer informatie op www.rma-combidiensten.nl. RH Badkamer Silvolde. De kracht van de betere badkamer. Kijk voor meer informatie op rhbadkamers.nl.
4: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navelmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen, lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Vier het Stadsfeest van Doetinchem op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 september. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn 3 Nederlanders. Regenval maakt het voor zoek- en de reddingsteams lastig en zwaar, waardoor het werk soms gestaakt moet worden. Meerdere bruggen zijn verwoest, waardoor sommige dorpen alleen via de lucht bereikt kunnen worden. Volgens het Rode Kruis zijn ruim 90.000 mensen door deze ramp getroffen. Het Rode Kruis heeft Giro 6868 opengesteld voor de slachtoffers van de overstroming. De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft bekendgemaakt dat de uitvaart van de overleden koning Harald over 2 weken zal plaatsvinden. De precieze datum is nog niet bekend. Støre zei: "We gaan de koning in de week na volgende week begraven." De premier was vanmorgen bij de herdenking in de Domkerk aanwezig. De kist met het lichaam van de overleden koning is vrijdagavond in het Koninklijk Paleis in Oslo aangekomen. Voorlopig ligt hij daar opgebaard in de Rode Salon. Afgelopen nacht is in het Duitse Duisburg een 35-jarige gevangene uit zijn cel ontsnapt. Er is een klopjacht op touw gezet om de man die sinds februari op verdenking van diefstal vastzat opnieuw achter de tralies te krijgen. De man wist via een celraam naar buiten te komen. Mogelijk is hij via de buitengevel richting het dak van het complex geklommen. De deelstaatminister van Justitie, Benjamin Limbach, meldt dat tot op de bodem zal worden uitgezocht hoe dit lek in de beveiliging heeft kunnen ontstaan.
0: voor de kust van Cyprus is een ferry met 270 mensen aan boord gekapseist. Het schip was van Cyprus onderweg naar Turkije. Ongeveer 2 kilometer ten noorden van Cyprus, vlak nadat het schip de haven had verlaten, sloeg de ferry om. Boten van de Turk-Cypriotische kustwacht, meerdere andere schepen uit de haven en een reddingshelikopter zijn naar de plek des onheils gestuurd om opvarenden te helpen. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
11: Nu al hè, dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
11: Nu halen, hè.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: van 1987. Dat deden we met Whitesnake en Here I Go Again. Een nummer dat zelfs in Amerika de nummer 1 positie haalde. En natuurlijk super bekend is geworden door de iconische videoclip. Goedemiddag, de laatste zondagmiddag van augustus. Je bent erbij op de zondagmiddag van Regio 8. In de komende uren houd ik je gezelschap met de lekkerste nieuws. Of met de lekkerste muziek, het laatste nieuws uit de Achterhoek. En natuurlijk alles wat er vandaag gebeurt in onze regio. Vandaag de ronde van Ulft en de Achterhoek. Op dit moment rijden de wielrenners hier voorbij. En hoe bijzonder wil je het hebben? Straks rond 4:30 de start en de finish hier vlak bij de studio van Regio 8. We houden je vanmiddag op de hoogte van het parcours. En natuurlijk van de plekken waar je de renners voorbij kunt zien komen. En misschien zien we je wel straks rond 4:30 hier bij de finish. En kijken wie er als eerste over de streep komt. Er is nog meer. Vanmiddag geven we kaarten weg voor een hele heerlijke avondmuziek. De Roots Night in het Openluchttheater Engbergen. En dat wel op zaterdag 5 september van 8:15 tot 11 uur. Daarover straks meer. Ook zijn we live met Balthasar van Puffelen bij Zelhem op Hete Kolen. Straks gaan we even schakelen met Balthasar. Kortom, lekkere muziek, nieuws, de ronde van de Achterhoek, Zelhem op Hete Kolen en kans op kaarten voor Roots Night. Dit is jouw zaterdag op Regio 8. We gaan verder met nieuwe muziek van Mark Amber en New York Confident.
1: Koen Raad, Regio 8.

Een echte dansklassieker in 1988 in Earth City. En The Good Life. In de city kwam Detroit, de stad die een enorme rol speelde in de ontwikkeling van de house en de techno. En daarvoor nieuwe muziek van Mark Amber met New York. We gaan even een uitstapje maken naar Zelhem. Want daar staat het vandaag letterlijk en figuurlijk te groeien. Het is tijd voor Zelhem op hete kolen. Barbecue, gezelligheid en natuurlijk heel veel sfeer in het centrum van Zelhem.

0: Nou, mouwen opstropen, cola erbij.
1: Ja, ik ga mijn best doen. Ik sta hier tussen de Triumphs, de Saabs, de Kevers. Ja, wat staat hier niet? En zelfs een originele uit 1974. Ford Taunus. En uw naam is?
2: Arends.
1: En kom je uit de Achterhoek?
2: Eerbeek.
1: Uit Eerbeek, ja, bijna. Bijna, dat mag er nog net bij. Hè?
2: Bijna, ja.
1: Oh, en dan kom je helemaal vanuit Eerbeek naar Zelm toe voor de Smoks Hannerit.
2: Ja, ja.
1: En dat heeft te maken met je auto waarschijnlijk, of niet?
2: Ik heb niet meegereden.
1: Oh, je hebt niet meegereden? Ja, je was wel een van de eerste hier volgens mij vanmorgen.
2: Ja, klopt, ja.
1: En goed, wat trekt jou aan dit evenement om vanuit Eerbeek deze kant op te komen?
2: Nou, auto's, hè. Auto's, de rit niet zozeer, maar wel auto's kijken, zeg maar.
1: En wat is er nou zo leuk aan? Want deze auto die onderhoud je helemaal zelf?
2: Ik heb net een klein weekje, dus...
1: Oké, je hebt er niet veel onderhoud aan gehad.
2: Nee.
1: Als het goed is, niet, nee. Is dat duur, zo'n auto?
2: Ja, best wel.
1: Ja. Is hij duurder als dat hij toen destijds nieuw kostte?
2: Nee.
1: Dat ook weer niet, hè?
2: Dat niet.
1: Wat trekt jou zo aan oude auto's?
2: Dat die zo duur wordt.
1: Ja, dat sowieso. En wat trekt jou zo om in zo'n auto, nou, zo'n auto aan te schaffen en dan er ook in te rijden?
2: Ja, nou ja, het is nostalgie, hè. Dus ja, gewoon auto's vind ik leuk. En mijn kleinzoon vindt het ook leuk.
1: Oké, en die heeft ook een oude auto?
2: Nee, die is pas 14.
1: Oh, oké, fantastisch. Dat moet nog komen eigenlijk een beetje.
2: Ja, dat komt wel.
1: Die koorts komt wel. Dat zit in de genen.
2: Ja.
1: Dat komt vanzelf goed.
2: Dat komt wel.
1: Fantastisch. Hey, los van de Ford Taunus, heb je vroeger zelf ook een Ford Taunus gehad? Want waarom een Ford Taunus?
2: Nee, nooit. Simca.
1: Simca, ja. En die zie je ook niet meer, hè?
2: Van 72. Nee, de meeste zijn weggerot.
1: Dat waren toen ook destijds sportuitvoeringen met zwart en met rood, kan ik me herinneren.
2: Ja, dat waren de duizendjes.
1: Ja.
2: Dat was Simca 1000, ja.
1: Maar dat was wel even... maar die zie je helemaal, die zie je nooit meer.
2: Ja.
1: Die zie je nooit meer.
2: Hè? Nee.
1: Maar deze zie je af en toe nog wel, want die zijn heel veel liefhebbers voor. Wat voor uitvoering is het? Is het iets speciaals?
2: GXL, dus de luxe uitvoering, ja.
1: Nou, dat kun je wel zien.
2: Ja.
1: Je zit er als een prins in, geweldig. Hey, heel veel plezier, leuk je gesproken te hebben. Dankjewel, Henny.
2: Ook bedankt, hè.
1: Super. Uit Eerbeek, ja, dankjewel. Uit Eerbeek, je hoorde, ze komen overal vandaan. En je moet voorstellen, er staan allemaal auto's hier. En bij al die auto's staat er dan de eigenaar netjes ervoor. De motorkap open, de deuren open. Je mag er naar kijken, je mag eraan zitten. Het is groot feest hier. In de binnenstad van Zelhem komt alle. Er staan echt hele leuke auto's. En er is voor een natje en een droogje en muziek gezorgd. En de entree is gratis.
0: Ja, dankjewel Bartelszaag. En straks staat in Zelhem de band Mambo Sun op het podium. En de naam van die band die komt natuurlijk ergens vandaan. In 1971, T-Rex in de Mambo Sun.

Sasha was dat met Polaroid. En voor T-Rex met de Mambo Sun. Polaroid, dat iconische cameraatje van vroeger met zo'n flitser. En zo'n foto die heel langzaam tevoorschijn kwam. En het mooie is, je kunt ze gewoon weer kopen. Dan wel een moderne digitale versie. Maar de charme is eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Fantastisch toch? Wil jij kaarten winnen voor Roots Night? Dat kan, luister goed. Want zometeen hoor jij kans maakt op 2 kaarten hier bij de zaterdag of zondagmiddag. Op Regio 8. We volgen ook nog de Ronde van Achterhoek. Wil jij de Ronde van Achterhoek live langs de kant kijken? Dan kan dat. Noteer even deze tijden. Rond 2:30 rondom Zelhem, 2:45 in Doetinchem. En dan gaat het via Zeddam. En dan zijn ze 2:50 weer hier richting Ulft. En zo nou juist waren ze bij de Varsselring. En vanaf ongeveer 3:45 rijden ze de plaatselijke rondjes hier in Ulft voor de grote finale. En de finish bij je 3 Industriepark hier in Ulft. En de finish is rond 4:45. Dus fiets erbij, zoek een mooi plekje langs de route. En dan kun je de Ronde van de Achterhoek live voorbij zien komen. Zometeen hoor je hoe jij kans maakt op 2 kaarten voor Roots Night. We reizen een stukje terug in de tijd met 10cc en The Things We Do in Love.

Tennessee hoorden we met The Things We Do For Love uit 1976. Een Britse klassieker die in Nederland en Groot-Brittannië hoog in de hitlijsten stond. En daarna hoorde je Joa Zing, Phoenix en Lady Gaga met To Love Somebody. Een nummer met een veel oudere geschiedenis. De Bee Gees schreven het al in 1967. Heb jij zin in een heerlijke avond vol Americana, blues, country en stevige rock'n'roll? Dan hebben we iets voor je. Root Nights komt eraan. Zaterdag 5 september in het Openluchttheater van Engbergen. En wij mogen kaarten weggeven. Wil jij erbij staan? Je kunt de kans maken op 2 kaarten. Stuur dan het woord Root naar de WhatsApp van Regio 8. Het nummer daarvan is 0647 47 0022. Misschien sta jij dan zaterdagavond wel met z'n tweeën bij Roots Night in Engbergen. En nu gaan we weer terug naar de pop van deze eeuw. Muziek van Pink en Raise Your Glass. Straks nog even zelf op. Hey.

van 1982. Met Hot Chocolate. En het started with a kiss. Hot Chocolate. Dat is een van de Britse bands die moeiteloos verschillende muziekstijlen met elkaar kon combineren. Daarvoor nieuwe muziek van Pink en het Raise Your Glass. Nieuwe muziek hoor mij dan. Het was uit 2010. We kijken nog even mee naar de ronde van de Achterhoek. Als ik de beelden goed gezien heb, zijn de rijders natuurlijk onderweg voor de lokale rondes in Ulft. Waren zojuist bij Hummelo nog 71,4 kilometer te gaan. En er is een kleine kopgroep en daar natuurlijk achter het peloton. En de afstand tussen de kopgroep en het peloton kan ik helaas nog even niet zeggen. Maar wil jij zaterdag 5 september bij Roots Night zijn in het Openluchttheater in Engbergen, dan kan dat. Wij geven 2 kaarten weg. Stuur het woord Roots naar de regio 8 WhatsApp natuurlijk via 06 47 47 00 22. En wie weet sta jij er zaterdagavond wel bij. We gaan eerst alvast naar muziek van een van de bands die daar gaat spelen. The Porch People. Die spelen daar en we gaan luisteren naar Driving My Life Away.

dat. Een achtkoppige country en Southern rock band sinds 2024 bij elkaar. Cowboy boots aan, een biertje in het hand. Zij treden op zaterdag 5 september in het Openluchttheater Engbergen. Wil je erbij zijn? Stuur een appje met het woord Roots naar Regio 8.

0: Nou, de Porsche people, als je het een beetje op zijn achterhoeks uitspreekt, kom je uit op Porsche. Balthasar, jij staat naar Theo. Heeft hij ook een mooie auto bij zich?
1: Ja, ik zit inmiddels aan bier, dus al die overwegingen die jij hebt, die heb ik op dit moment even niet in mijn hoofd. Maar ja, het is hier gezellig aan het worden. Het zonnetje is aan het doorbreken hier in Zelhem, tijdens Zelhem op hete kolen. En ja, de band waar jij het net over had, die staat hier klaar, die gaat zo weer verder, geloof ik. En bij mij staat Theo. Theo wie?
2: Theo Wenting.
1: Nou ja, die kennen we allemaal.
2: Ja, dat weet ik niet.
1: Die kennen we in Zelhem, maar die kennen we ook in Doetinchem.
2: Ja, dat klopt.
1: Van het autobedrijf. Hoe gaat die?
2: Ja, het gaat heel goed.
1: Goeie vakantie gehad?
2: Moet nog.
1: Moet nog? Oh, oké. Okay. Ja, nou dat zie je niet. Nou, je ziet er heel ontspannen en relaxed uit. Wat zijn de plannen dit jaar?
2: Wij gaan 14 dagen rondtrekken.
1: Gewoon lekker rondtrekken. En dat duurt dat met een camper of?
2: Nee, met de auto.
1: Gewoon met de auto, hotelletje.
2: Ja, precies.
1: Appartementje.
2: Ja.
1: Maar wel naar het mooie weer.
2: Ja, naar Frankrijk.
1: Oh, lekker zeg. Heerlijk, goed. Hey, Zelhem op hete kolen. Jij woont in Zelhem. Hoe valt dit evenement hier? Want zoveel wordt hier niet gedaan, hè?
2: Er wordt hier heel veel gedaan. In Zelhem is echt enorm druk. En in elke maand, of het nou de kermis is, of dadelijk de septemberfeesten, of nu dit weer, daar wordt heel veel gedaan. Ja.
1: Zelhem op hete kolen, dit jaar voor de tweede keer. Wat vind je van de opzet? Ik bedoel, je verkoopt auto's. En hier staan er wel een paar hele mooie.
2: Nou, ik vind het een fantastische opzet. Ik heb al jarenlang meegedaan met de Smoks Hannenrit. En vorig jaar niet, waren we te laat met inschrijven. Dit jaar een fantastische mooie route gehad. En het feest eromheen wat er nu is, het is echt fantastisch. Mooi opgezet.
1: Ja, die autorit is natuurlijk geweldig. Heel veel autoliefhebbers, ook brommenliefhebbers moeten we natuurlijk niet vergeten. Ja. Daar was daarna niet heel veel georganiseerd daarna. Maar sinds vorig jaar gewoon een geweldig evenement met eten, drinken, gezelligheid.
2: Ja, klopt. Ja, dat zie je om ons heen. Alleen maar gezelligheid. Ja.
1: Ja, feesten in de Achterhoek, dat is vooral elkaar ontmoeten. Vooral, hè?
2: Ja, ja, je kent elkaar en zeker in zo'n dorp. En je komt elkaar weer tegen en je drinkt een biertje of een wijntje. Superleuk.
1: En of je nou in Zelhem zit of in Varsseveld of in Doetinchem.
2: Dat is overal hetzelfde.
1: Overal hetzelfde. Goed, nou, we gaan ze heel veel plezier. Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel, Balthasar.
1: Helemaal goed.
0: Zometeen op het podium in Zelhem staan de River Whispers. Het is een band uit Gent. Ik heb het nummer voor ze opgezocht. A Murder in Mississippi. Straks te zien op hete kolen.

Lost Frequencies en Live It All. En daarvoor straks te horen in Zelhem op, of bij Zelhem op Hete Kolen, The River Whispers en A Murder in Mississippi. Kijk nog even naar de ronde van de Achterhoek. Nog iets meer dan 60 kilometer te gaan. Zojuist waren de renners bij het onland tussen Gaanderen en Doetinchem. En op dit moment reizen door het bos richting Ulft voor de laatste rondjes. We blijven nog even in de sfeer van Zelhem op Hete Kolen. Er wordt vandaag flink gestookt daar, maar gelukkig kunnen we af en toe ook even gas terugnemen. Want we leven met z'n allen op zo'n mooie planeet. En daar gaat de volgende plaat over. Lichte laaien en zo'n mooie planeet. Tot zometeen naar het nieuws en de reclames van 3 uur. En daarna de winnaars van de kaarten.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. In het televisieprogramma Buitenhof heeft werkgeversvoorman Koen van Oostrom gezegd dat hij hoopt dat er een langjarige stabiliteit in Den Haag komt. Vandaag onderhandelen de partijleiders van D66, VVD en CDA verder over de begroting van volgend jaar. De grote vraag is nog altijd met welke oppositiepartijen de coalitie gaat samenwerken. Van Oostrom zegt dat het mooi zou zijn als er 100 zetels in beide kamers stemmen voor zo'n akkoord, want er liggen grote onderwerpen die opgelost moeten worden. Denk aan stikstof en sociale zekerheid. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. Op dat moment waren er al 669 lichamen geborgen. Doordat lichamen soms dagenlang onder water en modder lagen, zijn 211 mensen moeilijk te herkennen. Ook vandaag zijn er weer veel Noren op de been om de vrijdag overleden koning Harald te herdenken. Op het Slotsplassen heeft zich een grote mensenmenigte verzameld. Er worden bloemen en Noorse vlaggen op het plein gelegd. Ook laten mensen een brief of tekening achter. Op beelden is te zien dat het om verschillende generaties gaat. Jong tot oud neemt afscheid van hun koning. Vanmorgen werden in veel kerken in het land herdenkingsdiensten gehouden. De familie van de vorige week overleden Dolly Parton heeft bevestigd dat de zangeres afgelopen vrijdag is bijgezet in het familiegraf in Nashville, Tennessee, waar ook haar echtgenoot Carl Dean begraven ligt. Dean overleed vorig jaar op 82-jarige leeftijd. Het paar deelt in Woodlawn Memorial Park en Mausoleum een grafmuur. Dolly's naam en geboortedatum stonden al op de muur, alleen haar sterfdatum moet nog worden toegevoegd. Dolly Parton overleed op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix,
2: B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
17: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
18: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
19: Koen Raad. Een heerlijke zondagmiddag op Regio 8. De zon begint door te komen. En we zijn bij de evenementen in de regio. Serene featuring Dean Lewis. Fail at your...

0: Nieuwe muziek op de radio in het zonnige weekend van Regio 8. De laatste zondag van augustus. You're the Surreal Futuring Dune Lewis in Fall at Your Feet. Een moderne uitvoering van een nummer dat Crowded House oorspronkelijk uitbracht in 1991. En zo zie je maar weer een heel mooi voorbeeld van hoe een nummer tientallen jaren later gewoon weer opnieuw tot leven kan komen. We zijn er vandaag ook live bij Zillum op Hete Kolen, waar een marktplein vandaag volop in het teken staat van muziek, barbecue en gezelligheid. Natuurlijk vanmorgen de auto's en de brommers die een mooie tocht maakten door de Achterhoek. We volgen ook de ronde van de Achterhoek. Zojuist was er een valpartij en er is zich een kopgroep gevormd met drie renners. En op dit moment rijden ze rondom de zandpaden rondom Zeddam. Ze komen net van Braamt af. Dus even kijken, zijn ze onderweg zometeen naar de muren van Zeddam. Misschien wel eens zelf gefietst. Dat is even heel snel even gas geven. En daarna gaan ze richting Ulft voor de lokale rondes en natuurlijk de finales. En het mooie is, ze komen hier langs het raam voorbij. Ik kan het zien en we gaan het meemaken. En we houden je op de hoogte. En natuurlijk hebben we ook de winnaars van de kaartenactie. We hebben kaarten weggegeven voor Roots Night in Openluchttheater Engbergen. Daarover straks heel veel meer. En we gaan er vast vooruitkijken naar volgende week zaterdag. Zei ik al, Roots Night. Een van de bands die daar op het podium staat is de Small Time Crooks. En we gaan luisteren naar het nummer Two Shots.
1: Koen Raad, Regio 8.

Mooie muziek op de radio van Sven Chillers en de Watermarks. Daarvoor muziek van een van de bands van The Roots Night, The Small Time Crooks. Hoor je met Two Shots. En we volgen nog steeds de ronde van de Achterhoek. 45 kilometer te gaan en snelheden gezien van wel 39 kilometer per uur.

0: En in Zelhem zijn de kolen inmiddels goed heet. Balthazar.
1: Ja, we zijn aardig op temperatuur. En hey, volle bak zon hier. Hè? Gewoon eindelijk. Ja, we zaten er echt met z'n allen op te wachten hier in Zelhem. Maar de zon is definitief doorgebroken. Dan zie je dat alle jasjes eruit gaan. Iedereen lekker met korte mouwtjes hier gezellig naar de muziek luistert. Lekker aan het eten is, elkaar ontmoeten. En over eten gesproken. Wat dacht je bijvoorbeeld van een teriyaki kipspies met bosui, sesam en kroephoek? Of ben je meer van de Duitse braadworst met traditionele currysaus of een schmidbroodje? Bij mij staat de eigenaar van dit gebeuren. Jouw naam is?
2: Taco.
1: Dit is een vak apart, hè?
2: Zeker, maar het is geweldig om te doen.
1: Dat is het ook, maar ja, je zit hier met mooi, echt eerlijk goed vlees. Je zit met een leg eens uit, die barbecue is wel heel bijzonder.
2: Ja, dit is een zwenkbraten, een groot rond rooster die zweeft eigenlijk boven de kolen. Zie, ik zal het even voor.
1: Oh ja, kijk, geweldig. Ja, het is een soort wipap. Nee, jouw is zo'n ding, mooi, een schommel.
2: Heel mooi, gelijkmatig gebruind.
1: En wie wil dat niet?
2: Ja.
1: Toch?
2: Nee, zeker.
1: Zeker met een spiesje of met een worstje, geweldig. Hey, jij zit hier namens de Groes.
3: Ja,
1: hoe is de samenwerking met zo'n evenement, met alle collega's?
2: Nou, iedereen is met name heel erg enthousiast. Dus dan komt een samenwerking vrij vlot tot stand. Iedereen wil ook graag zijn steentje bijdragen. Wij zijn allemaal bedrijven die hier aan het plein zitten. En wij doen door het hele jaar wel meerdere dingen samen. Dus dit was eigenlijk een hele mooie.
1: De zoveelste?
2: Ja, eigenlijk wel van het jaar.
1: Maar zo heb je het ook leuk samen.
2: Zeker weten. Je moet elkaar wat gunnen en je moet het samen doen. Dat maakt juist dat dit plein een magneet is voor de omgeving. En dat het gewoon iedereen het goed heeft, zeg maar.
1: Nou ja, ik vind, als ik kijk hier, dit is nou het tweede jaar Zelhem op hete kolen. Hè, iets andere opzet. De smokshandel bestaat al 1000 jaar, weet ik het. Ja, mensen leven die heks.
2: Ja.
1: Het tweede jaar, maar jij ziet toch lol hier?
2: Ja, maar kijk, zie dan hoe vol het plein staat. De animo is zo groot. Het is geweldig dat het verplaatst is. Het was eerder in oktober. Nu het laatste weekend eigenlijk van augustus. Dus je zit nog een beetje in de vakantiemodus. Lekker een barbecue'tje, lekker een live muziekje. Jongens, wie doet je wat?
1: Volgende week is maandag beginnen de scholen weer, dus ja. Het kan net nog even in de vakantie.
2: Ja, morgen. Ik weet het. Ik heb thuis 3 kinderen die balen als een stekker dat ze morgen weer naar school
1: gaan. Ja. Dat vind jij niet erg?
2: Nee, ik vind het niet erg. Ze waren eraan toe.
1: Er moet vakantie zijn, maar er moet weer gewerkt worden. Ik wens je een super avond. Ziet er geweldig uit. Lekker zonnig hier. Komt alle naar Zelhem. Zelhem op hete kolen. Het is hier gratis toegankelijk.
0: Balthazar, dankjewel.
1: Graag gedaan. Ik hoef niet te zeggen dat het Zelhem is, hè? Zelhem op hete kolen.
0: Nee, zeker niet.
1: Nee, oké.
0: En die kipspiesjes mogen wel deze kant op.
1: Trouwens, die praat van lichte laaien net was ook geweldig. Zo'n mooie planeten.
0: En vanavond, muziek. Vanaf 7 uur, staat High Fever op het podium. In Zelhem gaan we alvast een nummer draaien. Dit is Wild One.

Whitney Houston met I'm Every Woman. En daarvoor een van de bands van Zelm, Peter Coyler, High Fever en The Wild One. Een nummer van Whitney kennen we natuurlijk allemaal. Het origineel was van Chaka Khan uit 1978. En Whitney maakte dit nummer speciaal voor The Bodyguard. Ze maakte er een nieuwe versie van. We kijken even naar de ronde van de Achterhoek. Er zijn op dit moment 3 koplopers. En die rijden op 38 seconden van de kopgroep. En ze zijn op dit moment, ze rijden Zeddam binnen. Ze gingen het Montferland door via Beek nu richting Zeddam. En uiteindelijk richting Ulft. En dat op de laatste zaterdag, of de laatste zondag van augustus. Dat is eigenlijk voor de wielerkoers of voor de wielerliefhebbers in de regio absoluut een iconische dag. Op deze laatste weekend of laatste zondag van augustus was altijd de Henk Lubberdink Classic. Helaas is het niet meer. Ik heb het zelf meerdere keren meegefietst. Fantastisch om te doen. Ik zei altijd, koning of wielergod door eigen dorp. Fantastisch. Helaas, jammer dat het niet meer bestaat. Nog wel hier voor de amateurs natuurlijk de Ronde van Ulft. En mocht je denken van, hé, dat lijkt me wel wat. Je hebt nog een jaartje om te oefenen. En we blijven op deze zondagmiddag bij Grote Stemmen. Zometeen de winnaars van de kaarten. Eerst Elton John en I'm Still Standing.

Bij Elton John zelf. Ruim 40 jaar, met inmiddels een leeftijd van 79 jaar, staat hij nog altijd overeind in de muziekwereld. En het is tijd om bekend te maken wie de kaarten heeft gevonden voor Roots Night in Openluchttheater Engbergen. Jullie hebben allemaal Roots geappt naar de regio 8 WhatsApp. En de winnaar van de kaarten is Bert en Annemie. Van harte gefeliciteerd en heel veel plezier bij Roots Night. We gaan een stukje internationaler maken. En een stukje steviger. Kijk er nog mee met de ronde van de Achterhoek in afwachting. Hier voor de finale in Ulft. En natuurlijk straks gaan we nog even kijken in Zelhem. Eerst Kings of Leon en The Sex on Fire. 19 seconden.

Terug naar 1985. Miguel Brown en Close to Perfection. Daarvoor nieuwe muziek van Ruben Hillen en The 20 Seconds. Daarvoor de Kings of Leon en The Sex is on Fire. Kijken nog even naar de ronde van de Achterhoek. Nog 24 kilometer te gaan. Er heeft zich inmiddels een veel grotere kopgroep gevormd. Het waren eerst 3 renners, nu 2 renners. En nu zijn het, ik schat zo even, een man of 10 die vooraan rijden. We gaan even schakelen naar Zelhem.

0: Oude auto's, brommers, barbecues, eten, muziek. Baltasar, je staat in de kledingzaak.
1: Ja, je loopt de hele dag met allemaal stoere mannen die oude dikke auto's hebben waar ze elke dag allemaal poetsen. Je hebt van die gasten die weer een brommer hebben gekocht, zo'n oude Kreidler of zo'n Zundap. Dan doe je een stoere leren jas aan, je gaat met een paar vrienden, ga je een beetje rondrijden door de Achterhoek. Nou, dat is hier dus allemaal. En smokers, allemaal van die gasten die van die halve pyromanen. Het is echt één bak vuur en rook, en gezellig hier. Eén kledingzaak hier is geopend. Bij mij staat Karima.
2: Ja?
1: M zo nadrukkelijk genoeg.
2: Ja, helemaal goed.
1: Nou,
2: ja.
1: We spraken elkaar gisteren al. Toen was je net, kwam ik aanlopen om de avond in te leiden. En toen, ja, jullie waren klaar. Jullie gingen naar de zaterdagborrel. Die is goed verlopen.
2: Ja, super. Heerlijk gegeten en gedronken. Even bij de Groes hier in Zelhem. Ja.
1: Goed, daarna allemaal netjes naar huis. Geslapen en vanmorgen, hupsakee, die deur weer open. En ga met de geit. Wat ik me afvraag, hoe omschrijf ik jouw kledingzaak het beste?
2: Nou ja, eigenlijk het eerste wat mensen altijd zeggen is dat ze hier voor de gezelligheid komen. We hebben kleding van maatje 34 tot en met maatje 46, 48. We hebben echt van alles.
1: Wat welke stijl is dit dan?
2: Stijl, hip, jong, ja.
1: Beeld.
2: Fris, wild, vooral wild.
1: Ja, want er zijn ook allerlei kettingen, accessoires verkoop je. Yes. En ik zie, jij hebt lekkere luchten voor de helft.
2: Ja, dat klopt. Wij verkopen dupes van de bekende merken. En dat is stapparfum, is ook door heel Nederland te verkrijgen. Maar dat gaat als een malle.
1: Nou ja, lekkere luchten voor de helft, dames. Even opletten. Ook voor de heren?
2: Ook voor de heren, absoluut.
1: Maakt niet uit.
2: Nee, maakt helemaal niks uit.
1: Tegenwoordig kan alles.
2: Alles kan.
1: Iedereen doet mee.
2: Unisex, alles.
1: Karima, bedankt voor dit interview. En ik, veel succes de laatste uurtjes. Ja,
2: dankjewel, jij ook.
1: Dankjewel.
2: Doei, doei.
1: Doei.
0: Ja, je hoort het van de kolen dampen naar de lekkere luchtjes. Dat allemaal in Zelhem op hete kolen. Nou, en Zelhem op hete kolen begon vanmiddag met live muziek. Maar hier nu stonden de Cowpokes als eerste op het podium. Een mix van bluegrass, country en folk. En dit is een van hun nummers. I Wanna Dance With You.

toepasselijk kunnen maken. Katy Perry featuring Skip Marley. En Chains to the Rhythm. En daarvoor muziek live op Zelm op Hete Kolen. Dat begonnen ermee vanmiddag om 1 uur. De Cowspokes met I Wanna Dance With You. We maken ons op hier in Ulft voor de finale van de Ronde van de Achterhoek. 16,3 kilometer te gaan. Dat is op dit moment een kopgroep. En je ziet, het wordt een beetje zenuwachtig. Net was al een klein beetje één iemand die dacht, ik ga er vandoor en ik ga die rondes hier in Ulft op mijn naam zetten. Of in ieder geval de Ronde van Achterhoek van 2026 op de naam schrijven. Wij hier in Ulft gaan lekker naar buiten kijken. Het plaatsnaambordje Ulft is inmiddels gepasseerd. We zijn er nog live bij in de komende uren hier op Regio 8 bij Zillem op Hete Kolen. En dat allemaal met Balthasar van Puffelen. Voor mij zit het erop voor vandaag op deze mooie zondagmiddag. Yo, de muziek van Whitesnake, de Beatles, nieuwe dance en natuurlijk ook Nederlandse muziek. Bedankt voor het luisteren naar de zondagmiddag van Regio 8. Straks nog heel veel live momenten met Balthasar. En mij hoor je volgende week weer. Dan zijn we live bij het Stadfeest. Ja, en dat allemaal in de afterparty van de zomer 2026. Ook bij Regio 8. Veel plezier met de zondagmiddag. Maak er een mooie middag van. Ik zou zeggen, tot volgende week. Veel plezier. Hoi.

0: actie voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
3: Aldi. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
0: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pri Kiwi Gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram, maar 1,25.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Mensen vragen me vaak. Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Pro-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Paul Rozenmuller stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Na de Eerste Kamerverkiezingen eind mei verlaat de 70-jarige Rozenmuller de politiek. Hij vindt dat het moment dan daar is om het stokje over te dragen. De loopbaan van Paul Rozenmuller begon in 1989... Namens de partij GroenLinks kwam hij in de Tweede Kamer terecht en bleef daar tot 2003. Daarna ging hij onder andere televisieprogramma's voor de Icon maken. 7 jaar geleden keerde Rozenmuller terug en werd fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Bij de veerboot die voor de kust van Cyprus is gekapseisd zijn dodelijke slachtoffers gevonden. Het zou om zeker 6 mensen gaan. Op dit moment zijn de reddingswerkzaamheden nog gaande en bestaat de mogelijkheid dat er nog meer doden worden aangetroffen. De veerboot was met 267 opvarenden op weg naar Turkije toen de ferry op enkele kilometers uit de kust van Cyprus omsloeg en zonk. Reddingsdiensten rukten massaal uit. Een 100-tal opvarenden is ondertussen in veiligheid gebracht. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. Op dat moment waren er al 669 lichamen geborgen. Doordat lichamen soms dagenlang onder water en modder lagen, zijn 211 mensen moeilijk te herkennen. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond wil een internationale top in het leven roepen om over de toekomst van de FIFA te praten. Dit plan is al voorgelegd aan UEFA-voorzitter Alexander Severin. Op die top die in Amsterdam wordt gehouden moet gesproken worden over de manier waarop de FIFA wordt bestuurd en nieuw leiderschap. De top houdt meer in dan alleen het vervangen van de huidige voorzitter Gianni Infantino. Zo maakt de KNVB zich hard voor een onafhankelijke toezichthouder, wil het geregeld persconferenties houden en zou de nieuwe voorzitter zich niet met de dagelijkse gang van zaken mogen bemoeien. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
13: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
12: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
16: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
17: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. AMB en gaan.
20: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
21: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van

0: Ja, ja, nog steeds zitten we hier in Zelhem. We zitten live. En ja, het is hier in komende gaan van Benz en Heyman. Leuk!
1: Hey, goedemiddag.
0: Wie ben jij?
1: Ik ben Henk.
0: Henk, straks even de groet aan je moeder doen, niet vergeten. Van welke band ben je, Henk?
1: Mambo Sun.
0: Wow.
1: Ja.
0: En nou, je bent net aangekomen. Jullie zijn die bus aan het uitladen. Dit interview komt allesbehalve gelegen.
1: Ja, maar dan geven we helemaal niks. Ik moet tussen nemen en krijg een dingetje uit de bus.
0: Hey, het eerste, wat valt je op hier als je hier aankomt? Want als je als artiest bent of muzikant, hoe noem je zoiets? We zitten in de knoop. Dan kijk je, oké, wat heb ik hier vandaag staan?
1: Ik ruik heel lekker vlees. Daar heb ik zin in.
0: Goed begin.
1: Ja.
0: Ik wens je veel plezier, man.
1: Dankjewel, man.
0: Dankjewel voor dit interview. Ja, ze komen hier gaan en het leuke is, hiernaast staat het toilet, die komt hier langs lopen. Het is een komen en gaan van allerlei soorten mensen. Brommerrijders, oldtimerrijders, gewoon levensgenieters, smokers, artiesten. Ach, het loopt allemaal rond. Zelhem op hete kolen. Tot vanavond 9 uur. Komt alle naar het centrum. Toegang gratis.

0: Elke levensgenieter, dus elke levensgenieter, die is daarbij. En ik sta nu bij, hoe mag ik naar uw naam vragen, uw voornaam?
1: Mart.
0: Mart. Ja? Mart, de reden dat je hier bent?
1: Desi, bier, auto's, muziek. Meer heb je niet nodig, toch?
0: Toch. Wie is dat?
1: Dat is Thijs.
0: Oké, wat doet Thijs hier? Eigenlijk hetzelfde.
1: Ik denk, ja, dat denk ik. Als je het echt wil weten, moet je het vragen, Thijs.
0: Waar kom je vandaan, Zelm?
1: Velp.
0: Velp, hè? Hier?
1: Arnhem, bijna in de buurt.
0: Wat ligt hier dan? Heb je vriendin? Heb je familie hier wonen? Een oud-tante waar je misschien ooit eens wat geld van erft?
1: Geboren in Hengelo.
0: Oké. Dat is hierbij, hè? Vlakbij?
1: Dat is hier vlakbij, ja, zeker.
0: Goed, wat vind je van het feest?
1: Ja, supergezellig.
0: Wat is er zo leuk dan?
1: Muziek, bier. Ja, okay, leuk.
0: Maar dat hebben ze overal. Wat maakt dat nou? Want ik vind het heel moeilijk te omschrijven. Wat voor sfeertje hier nou heerst?
1: Goeie muziek, gezellige mensen en gewoon een beetje rock'n'roll, toch?
0: En bier is koud?
1: Ja, ook, ja zeker. Heel koud. Gewoon lekker koud.
0: We gaan het niet over vrouwen hebben, denk ik wel. Nee.
1: Nee.
0: Ik verkeer niet.
1: Ik ben hier met de vrouw, dus dan...
0: Welke is het trouwens? Welke vrouw? Wie heeft er eens aan? Welke? Oh,
1: nee. Staat bij het springkussen.
0: Ja. Veel plezier, dankjewel.
1: Dankjewel. Yo.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: Ah, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, proef jij even?
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zeker te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
9: Nu houden, dus niet straks.
10: Fans van
8: Aldi.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: een fles Glorix voor maar €0,99. En krokie chips per zak maar €1,39.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De drie personen die gisteravond door een aanrijding op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen om het leven zijn gekomen, zijn jonge mannen van 17 en 19 jaar. De twee 17-jarigen komen uit Groesbeek en Oosterwijk, de 19-jarige uit Delft. 5 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken. Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht, maar het lijkt erop dat 2 auto's op elkaar zijn gebotst. De grote vraag is alleen hoe de derde auto hierbij betrokken is geraakt. Vanmiddag rond 2:30 heeft de brandweer het sein brandmeester kunnen geven en was de brand in een pand in de binnenstad van Deventer geblust. De brand brak vanmorgen rond 7:30 uit. Omdat er veel rookontwikkeling was, werd een NL-alert verstuurd. In het getroffen pand zijn appartementen en horecazaken gevestigd. Ongeveer 25 bewoners zijn geëvacueerd. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is nog onbekend. Morgen begint in het Amerikaanse Asheville het overleg van G20-landen en de Duitse financiënminister Lars Klingbeil zegt zich tijdens deze bijeenkomst hard te willen maken voor de beëindiging van economische schadelijke conflicten, zoals de oorlogen in Iran en Oekraïne, maar ook handelsoorlogen. Klingbeil noemt dit alles gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. De Amerikaanse financiënminister Scott Bessent is de gastheer van het G20-overleg dat bestaat uit 19 landen, de Europese en de Afrikaanse Unie. De regering van IJsland zal niet met de Europese Unie praten over toetreding. Dit na de uitslag van het referendum dat gisteren werd gehouden. Een kleine meerderheid van de bevolking bleek na het tellen van de stemmen tegen toetreding tot de Europese Unie te zijn. Deze uitslag wordt volgens de regering gerespecteerd. De opkomst van 80% laat volgens het land zien dat dit referendum een overwinning voor de democratie is geweest. Het weer. Vanavond grotendeels droog, maar in de nacht vallen er weer fikse buien. Aan de kust kunnen windstoten en onweer voorkomen. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Yes!
2: Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Dure Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders Het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september?
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Cafézalen Het Onland. Voor lekker eten of een goed verzorgd feest ga je naar hofleverancier Café Zalen Restaurant Het Onland in Doetinchem. Of kijk op onland.nl. Bij SH Deuren Service begrijpen we dat elke klant unieke behoeften heeft. Wij geven de service die bij u past, kwaliteit, vakmanschap en persoonlijke benadering voor automatische deuren en winkelpuien. Maak vrijblijvend een afspraak via www.shdeurenservice.nl.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Echt Noberschap in de Achterhoek. Vita Nobers. Verzuim vraagt een andere benadering om preventie, verzuim en risico's af te dekken. Vitamee heeft de unieke oplossing voor het MKB. Vita Nobers. Schrijf je nu in voor een Nobertafel. Installatiebedrijf BTM Achterhoek. Sterk in installatiewerk. Wij staan voor duidelijkheid, deskundigheid en dichtbij. Voor meer informatie kijkt u op BTM Achterhoek.

0: Ja, de meeste levensgenieters zijn inmiddels aangekomen in Zelhem. De ene met een oude bak van 100 jaar oud, gerestaureerd. Die weer met een brommer, maar ook heel veel mensen uit Zelhem. En Doetinchem en omstreken. En je moet je voorstellen, een leuk festivalterreintje hier zo in het centrum van Zelhem. Met allemaal bestaande restaurants die meedoen. Maar ook allerlei andere gasten die van alles cremeren hier op die smokers en barbecues. En bij de kerk is een soort van, ja, hoe noem je zoiets?
1: Een kinderspeelparadijs.
0: Een kinderspeelparadijs. En vandaag, ja, je had een van de mooiste functies natuurlijk.
1: Ja, suikerspinnen maken.
0: Jij mocht de hele dag gewoon suikerspinnen maken van al die kleintjes hier zo. Van, van 1 tot 5, denk ik.
1: Ja, zoiets. Dat was een hele eer.
0: Wat ging er lekker? De limonade, de suikerspinnen, wat heb je, had je nog meer?
1: Ik heb alleen suikerspinnen en popcorn, maar de suikerspinnen gaan echt wel op de hart.
0: Die is populair.
1: Dat is de favoriet, ja.
0: Populair, hè? Ja, je ziet, dit zijn allemaal jonge ouders. Ben je zelf ook vader?
1: Nee.
0: Je lacht erbij.
1: Die tijd moet nog komen.
0: Moet nog komen. Nou, kijk, dit zijn dus mensen die zijn allemaal vader en moeder geworden. Ik ben er wat ouder. Ik heb dat allemaal al een beetje meegemaakt hier zo. Dit is een zware periode. Dat kun je wel aan de ouders zien.
1: Ja.
0: Maar dan komen ze door. Ze gaan het redden. Hier staat de jonge Achterhoekers allemaal. Die hebben bij jou een lekkere suikerspin gegeten. Hey, bedankt voor dit geweldige interview.
1: Ja, jij bedankt.
0: Hoe heet je eigenlijk?
1: Sven
0: bedankt.
1: Hoi.

0: Regio 8 Headlines.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De drie personen die gisteravond door een aanrijding op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen om het leven zijn gekomen, zijn jonge mannen van 17 en 19 jaar. De twee 17-jarigen komen uit Groesbeek en Oosterwijk, de 19-jarige uit Delft. Vanmiddag rond 2:30 heeft de brandweer het zijn brandmeester kunnen geven en was de brand in een pand in de binnenstad van Deventer geblust. Morgen begint in het Amerikaanse Asheville het overleg van G20-landen en de Duitse financiënminister Lars Klingbeil zegt zich tijdens deze bijeenkomst hard te willen maken voor de beëindiging van economische schadelijke conflicten, zoals de oorlogen in Iran en Oekraïne, maar ook handelsoorlogen. De regering van IJsland zal niet met de Europese Unie praten over toetreding. Dit na de uitslag van het referendum dat gisteren werd gehouden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
0: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
2: De afgelopen dag hadden we veel bewolking. In de ochtend nog een klein beetje motregen. Daarna was het overwegend droog. Al kon er heel lokaal wel ergens een buitje zijn gevallen. De zon die kwam er in de loop van de middag ook af en toe door en uiteindelijk werd het nog 21 tot 22 graden. Bij een wind die geleidelijk kan ook afnam naar matig uit de meeste west- tot zuidwestelijke richtingen. Vanavond dan is het tijdelijk wat droog. Komende nacht dan neemt de bewolking toe en dan volgt er weer wat regen vanuit het westen. En ook morgen hebben we met buien te maken. En dan zal de bewolking wel lange tijd overheersen. Nou komt ook af en toe de zon erdoor. Maar de wind is west tot noordwest. En dan wordt het niet meer dan 19 tot hooguit 20 graden. De hoeveelheid neerslag tot aan de avond dat kan oplopen naar 8 tot 15 millimeter. Dinsdag en woensdag ziet er wat beter uit, wat meer zon en ook meest droge omstandigheden. Temperaturen overdag rond 22 graden en de wind die is over het algemeen west tot zuidwest. Vanaf donderdag wordt het weer wat licht wisselvallig, met elke dag wel kans op wat regen of een buitje, maar ook dan geen verregende dagen, de droge perioden overheersen met zo nu en dan zon erbij. En die temperatuur die ligt dagelijks toch steeds tussen de 20 en de 22 graden.

0: Ja, het is fantastisch. Nou, kom even kijken. Ho, ho, kom eens even terug jij. Nee, nou zitten we ook live ook. De mensen spreken mij aan. Kun je die, kun je dat? En laten we even... Waarom loopt hij nou weg, denk je?
1: Een beetje verlegen, denk ik.
2: Ja, maar je hoort hem.
0: Hij kwam bij mij. Hij zegt, je moet die hebben. Toen wees hij naar jou.
1: Ja, maar ik denk dat hij gaat...
0: Waarom moet ik jou hebben? Vertellen. Wat is jouw verhaal?
1: Wat is mijn verhaal? Maar ik denk dat Dennis het even wil vertellen.
0: Maar wat zijn jullie van elkaar?
1: Dat is mijn vriend.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Gaat goed?
1: Ja, gaat heel goed.
0: Hoe lang ken je hem al?
1: 2,5 jaar.
0: En? Cijfer? Bijvoorbeeld 0 is niks, 10 is alles.
1: Nou, hij is een 10 hoor.
0: Toch wel, hè?
1: Ik heb een 10.
0: Wauw, was het lang zoeken?
1: Was het lang zoeken? Nee, viel wel mee eigenlijk.
0: Ja, ik zit inderdaad. Ja. Dit is...
1: Wel, ja.
0: Is niet standaard.
1: Is hij niet standaard? Nee, het is erg speciaal.
0: Ja, ja. Nou, zeker voor jou.
1: Je bent niet
0: mag ik eens vragen, kom je uit Zelhem?
1: Nee, uit Almelo.
0: Uit Almelo?
1: Ja.
0: En hoe kom je dan verzeild in Zelhem?
1: Dat liefde, hè?
0: Nou ja, hij komt zelf uit Zelhem.
1: Ja.
0: Oké, okay, wat vind je van dit feestje?
1: Ik vind het heel gezellig, gemoedelijk.

0: Ja, het is even voor 6 uur en ja, heel veel mensen staan hier nu. Zo van, ja, wat doen we? Gaan we thuis eten? Ik heb de boontjes al klaarstaan. Of zullen we hier lekker makkelijk een burgertje of een ander stukje lekker vlees pakken? Nou, het is het laatste geworden. Iedereen loopt hier mee te eten. En het is hier gezellig, man. Jong, oud, lelijk, knap. Alles loopt hier door elkaar heen. En dat is het mooie eigenlijk ook geweldig. Bij mij staat Hendrik Jan.
1: Hey, goedemiddag.
0: Zo, ja, zo heb ik hem nog nooit op gehad, maar geweldig. Hey, wat een jaar. Ongelooflijk. Vorig jaar voor de eerste keer. Wat ging er dit jaar beter dan vorig jaar?
1: Oh, wat een goede vraag. We hebben meer deelnemers gehad dan vorig jaar. Het weer is eigenlijk nog mooier dan vorig jaar. En de sfeer en de opkomst en de live muziek waar we nu nog volop mee bezig zijn. Maar ja, ik ben echt mega blij, serieus.
0: Mag ik zeggen, goed. Even een beetje vooruitlopen volgend jaar misschien weer?
1: Ja, daar ga ik vanuit. Sowieso zaterdag en zondag. En misschien moeten we de vrijdag er wel gaan pakken. Wie weet.
0: Nou, je kunt nog een paar door. geweldig. Leuk, het is een evenement. We hebben het de hele dag al uitgebreid over gehad. We gaan niet 10 keer hetzelfde zeggen. Een evenement dat absoluut volgend jaar terug moet komen. Zelhem op hete kolen. De smakshon... wat een mens?
1: De smakshanen.
0: Smaks, hoe kom ik aan smaks? Snok. Nou ja, die handen in ieder geval, die heks. En hartelijk bedankt ook dat wij er weer bij mochten zijn. Dankjewel en succes met de laatste uurtjes. Want nee, het gaat vanavond tot 9 uur door. En op 9 uur gaan de tap dicht in ieder geval.
1: Kom. Nou, 9 uur stopt de band. Of de tap dan dicht gaat, dat betwijfel ik. Maar...
0: Oké, dan laten we ons even niet over uit. Dankjewel voor het geweldige ontvangst. En leuk dat we erbij waren. Ook namens Radio Ideaal. Misschien tot volgend jaar. Dankjewel, Hendrik Jan.
1: Ja, jullie bedankt.

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 Nieuws.
16: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
17: De automobilist die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval met een 82-jarige fietser in Os, heeft zich bij de politie gemeld. Het betreft een 30-jarige man uit Vinkel, een dorp bij 's-Hertogenbosch. De man was na de aanrijding doorgereden en zijn auto werd later uitgebrand teruggevonden. Hij zit nu vast en de politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het dodelijke ongeluk. De steekpartij bij Amsterdam Centraal van zaterdagavond was live te zien op het sociaal medium kanaal TikTok. De politie heeft de beelden bevestigd. Hierin lijkt een escalerende ruzie tussen een TikToker met een groep mannen de aanleiding te zijn van de steekpartij. Bij het incident raakten 3 personen gewond. De aangehouden verdachte is een 43-jarige man uit Naarden. Hij raakte zelf ook gewond en ligt nog in het ziekenhuis. De 3 personen die gisteravond laat door een aanrijding op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen om het leven zijn gekomen, zijn jonge mannen van 17 en 19 jaar. De 2 17-jarigen komen uit Groesbeek en Oosterwijk, de 19-jarige uit Delft. 5 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken. Wat er precies is gebeurd wordt onderzocht, maar het lijkt erop dat de auto's op elkaar zijn gebotst bij zeer slechte weersomstandigheden. De regering van IJsland zal de gesprekken met de Europese Unie over toetreding beëindigen. De uitslag van het referendum van gisteren, waarin een kleine meerderheid van de bevolking tegenstemde, wordt hiermee gerespecteerd. Na een nek-aan-nek-race tussen voor- en tegenstanders gaven vooral inwoners van buiten de hoofdstad Reykjavik de doorslag. In totaal stemde 52,8% van de IJslanders tegen toetreding tot de Europese Unie. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden.
16: Tot zover het radionieuws op Regio 8.
18: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou.
6: dienstoeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
18: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.

0: Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, dus niet straks. Fans.

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Krokie chips per zak maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Aldi.
7: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
10: Op Google Maps is de naam van het Ontario-meer, Lake Ontario, gewijzigd in Amerika-meer, Lake America. Dit is alleen voor Amerikaanse gebruikers te zien. In Canada wordt de echte naam nog weergegeven en in de rest van de wereld laat Google Maps 2 namen zien voor dit grensmeer tussen de VS en Canada. Het Witte Huis heeft verheugd gereageerd op de actie van Google Maps, die ingegeven is door een decreet van de Amerikaanse president Trump. De in de VS gedetineerde ex-president van Venezuela Maduro heeft vanuit de gevangenis foto's gedeeld. Hij noemt het een klein geschenk van liefde en hoop voor zijn kleinkinderen en andere aanhangers. Maduro werd in januari door een Amerikaans commando vanuit Venezuela ontvoerd en naar New York gebracht op beschuldiging van drugsmokkel en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. De automobilist die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval met een 82-jarige fietser in Os, heeft zich bij de politie gemeld. Het betreft een 30-jarige man uit Vinkel, een dorp bij 's-Hertogenbosch. De man was na de aanrijding doorgereden en zijn auto werd later uitgebrand teruggevonden. Hij zit nu vast en de politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het dodelijke ongeluk. De steekpartij bij Amsterdam Centraal van zaterdagavond was live te zien op het sociaal medium kanaal TikTok. De politie heeft de beelden bevestigd. Hierin lijkt een escalerende ruzie tussen een TikTokker met een groep mannen de aanleiding te zijn van de steekpartij. Bij het incident raakten 3 personen gewond. De aangehouden verdachte is een 43-jarige man uit Naarden. Hij raakte zelf ook gewond en ligt nog in het ziekenhuis. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden.
9: Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voodoo.
3: Aldi. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
5: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche maar 1,50 euro per stuk. Hup, allemaal naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welco.nl.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vanmiddag. De chauffeur van de bus van het bedrijf Q-Bus raakte licht gewond. Het voertuig ligt half in de rivier en duikers zoeken naar mogelijke slachtoffers, omdat er wellicht passagiers in zaten. De politie heeft de N361 in beide richtingen afgesloten. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Kort na het vertrek van de katamaran van Noord-Cyprus naar Turkije sloeg het vaartuig om onbekende reden om. De meeste van de in totaal 267 opvarenden konden worden gered, maar 8 mensen zijn verdronken en 17 anderen worden nog vermist. Op Google Maps is de naam van het Ontario-meer, Lake Ontario, gewijzigd in Amerika-meer, Lake America. Dit is alleen voor Amerikaanse gebruikers te zien. In Canada wordt de echte naam nog weergegeven en in de rest van de wereld laat Google Maps 2 namen zien voor dit grensmeer tussen de VS en Canada. Het Witte Huis heeft verheugd gereageerd op de actie van Google Maps, die ingegeven is door een decreet van de Amerikaanse president Trump. De in de VS gedetineerde ex-president van Venezuela Maduro heeft vanuit de gevangenis foto's gedeeld. Hij noemt het een klein geschenk van liefde en hoop voor zijn kleinkinderen en andere aanhangers. Maduro werd in januari door een Amerikaans commando vanuit Venezuela ontvoerd en naar New York gebracht, op beschuldiging van drugsmokkel en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota Bizet Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
15: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
16: De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden. Zo heeft het paleis bekendgemaakt. Bij de plechtigheid zullen naar verwachting vele staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Burgers kunnen vanaf aanstaande dinsdag langs de kist lopen in de paleiskapel om afscheid te nemen van de vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden vorst. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Het kabinet moet de geestelijke gezondheidszorg verbeteren en het arbeidsmigratiebeleid aanpassen. Ze noemt in het programma Buitenhof de beslissing van het vorige kabinet om werkgevers het recht te geven loon van migranten in te houden in ruil voor huisvesting desastreus. Bij ontslag worden deze mensen meteen dakloos, maar ze blijven wel in Nederland om weer werk te vinden. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vanmiddag. De chauffeur van de bus van het bedrijf Q-Bus raakte licht gewond. Het voertuig ligt half in de rivier en duikers zoeken naar mogelijke slachtoffers, omdat er wellicht passagiers in zaten. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Kort na het vertrek van de katamaran van Noord-Cyprus naar Turkije sloeg het vaartuig om onbekende reden om. De meeste van de in totaal 267 opvarenden konden worden gered. Maar 8 mensen zijn verdronken en 17 anderen worden nog vermist. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden.
15: Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd. Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Wie was je aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
2: Hit it! Voor die 2

0: Speelbewust 18+.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.

iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: Regio 8.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes.
10: Esso. Omdat elke rit telt.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
0: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
14: Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Presentator Janine Abbring interviewt de psychiater Jim van Os. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald, vanwege bezuinigingen en teruglopende kijkcijfers. Het was een iconisch 3 uur durend programma, waarin gasten aan de hand van hun favoriete film- en televisiefragmenten hun kijk op de wereld deelden. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. Het plan van het kabinet om de A27 bij Amelisweert te overkappen en ook hogere geluidsschermen te plaatsen strandde bij de Raad van State vanwege de te hoge stikstofuitstoot. En infrastructuurminister Karremans heeft nu aan RTV Utrecht bevestigd dat het gereserveerde geld naar een ander project gaat. De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden. Zo heeft het paleis bekendgemaakt. Bij de plechtigheid zullen naar verwachting vele staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Burgers kunnen vanaf aanstaande dinsdag langs de kist lopen in de paleiskapel om afscheid te nemen van de vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden vorst. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Ze noemt in het programma Buitenhof de beslissing van het vorige kabinet om werkgevers het recht te geven loon van migranten in te houden in ruil voor huisvesting desastreus. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden.
13: Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
4: Nu halen, dus niet straks.
15: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken.
11: heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
11: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
15: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar 1,50 euro per stuk. Hup, allemaal naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
19: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
20: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
21: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
22: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: Regio 8.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
4: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Ben je ook nieuwsgierig?

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
4: De brandweer zal de brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen niet blussen, maar gecontroleerd laten uitbranden. Hierdoor zal de rookoverlast voor de omwonenden nog dagen duren. De brand woedt sinds zaterdag in een transformator van netbeheerder Tennet. Blussen met water of schuim is volgens de brandweer niet mogelijk. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Presentator Janine Abbring interviewt de psychiater Jim van Os. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald, vanwege bezuinigingen en teruglopende kijkcijfers. Het was een iconisch 3 uur durend programma, waarin gasten aan de hand van hun favoriete film- en televisiefragmenten hun kijk op de wereld deelden. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. Het plan van het kabinet om de A27 bij Amelisweert te overkappen en ook hogere geluidsschermen te plaatsen strandde bij de Raad van State vanwege de te hoge stikstofuitstoot. En infrastructuurminister Karremans heeft nu aan RTV Utrecht bevestigd dat het gereserveerde geld naar een ander project gaat. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden.
3: Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
6: Nu halen, dus niet straks.
7: Fans van Voordeel.
8: Aldi, het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar 1,50 euro per stuk. Hup, allemaal naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
7: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.

Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

0: Business.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
5: Nu houden, dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
11: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledene later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim €40 miljoen. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden.
10: Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Regio 8.